0: politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden. En de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: She said, Ramalama, Bamalama, rock and roll is king.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximum

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 20.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Ropa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan, omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10. De maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datenbaan met het nieuws van Radio Rijnmond. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Een moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van het bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en nu.nl. Kan Adelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteller in Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaan om een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui, morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer, het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10. De maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 20.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook al een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Een moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van, een bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en Nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op Nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaan er een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens een Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein. 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht? Hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt er een politieonderzoek na een ongeluk? Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord verwacht dat ze binnen een paar weken de opvolger van Rob van Persie kunnen presenteren. Aanleiding voor het ontslag van de trainer was het vertoonde spel van het afgelopen seizoen en de tegenvallende resultaten. Ook de supporter op straat kan zich daar wel in vinden.
2: Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van, nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed. Maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren, onder Slot en zo, dat komt eigenlijk een stukje beter.
1: Toch vond directeur Davy Rigaud het een bijzonder moeilijk besluit om Van Persie eruit te gooien. Hij werd tweede met Feyenoord en plaatste zich dus wel voor de Champions League. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op de plek dus ook al een ontploffing. Toen was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. De tekst is daarna weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Op de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen door een aardbeving en een tsunami. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De beving in het zuiden van het land had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag voor de kust, waardoor het tsunami ontstond met golven tot een meter hoog. Na de beving waren er ook nog meerdere naschokken. De totale impact is nog niet bekend. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die vorige week werd doodgestoken in de Nijhofstraat. De stille tocht start om 8 uur bij het huis waar de steekpartij was. Voor de fatale steekpartij is een 60-jarige man uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. En het wordt morgen 17 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan u oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16, komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch West is de weg weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige periode. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad of 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drecht-tunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord verwacht dat ze binnen een paar weken de opvolger Robin van Persie kunnen presenteren. Aanleiding voor het ontslag van de trainer was het vertoonde spel van het afgelopen seizoen en de tegenvallende resultaten. Ook de supporter op straat kan zich daar wel in vinden.
2: Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed. Maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren onder Slot en zo, dat komt duidelijk een stukje beter.
1: Toch vond directeur Davy Rigaud een bijzonder moeilijk besluit om Van Persie eruit te gooien. Hij werd tweede met Feyenoord en plaatste zich dus wel voor de Champions League. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op de plek dus ook al een ontploffing. Toen was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. De tekst is daarna weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Op de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen door een aardbeving en een tsunami. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De beving in het zuiden van het land had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag voor de kust, waardoor het tsunami ontstond met golven tot een meter hoog. Na de beving waren er ook nog meerdere naschokken. De totale impact is nog niet bekend. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die vorige week werd doodgestoken in de Nijhoffstraat. De stille tocht start om 8 uur bij het huis waar de steekpartij was. Voor de fatale steekpartij is een 60-jarige man uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. En het wordt morgen 17 graden. Zo voor het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: stuk.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag. Vanmorgen nog een paar opklaringen. En in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige periode. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad op 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle.
1: Dave Datema. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om de verkeersaso's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Het zit vooral in de laatste uur voordat de Meent dichtgaat, dat er geen politie of stadswachten meer aanwezig zijn. Het zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost, zeggen ze. Ook zijn er ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet, schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler in Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhoffstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Dan nog het weer. Af en toe zon.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige periode. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind. De windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad of 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om de verkeersaso's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Het zit vooral in de laatste uur voordat de Meent dichtgaat, dat er geen politie of stadswachten meer aanwezig zijn. Het zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost, zeggen ze. Ook zijn er ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet, schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en Nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op Nu.nl voor de gevolgen. Overname van de wietteler in Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vepen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. In Zwijndrecht wordt vanavond stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhoffstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Dan nog het weer. Af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag kans op onweer. En het wordt morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nogal kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad of 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nogal kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige perioden. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad of 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de man ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zo zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van...
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige periode. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad of 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malbeu ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige periode. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad op 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 12:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nogal kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 8 juni. Het is vandaag een overwegend bewolkte dag, vanmorgen nog een paar opklaringen. En de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Er wordt relatief zachte lucht aangevoerd. Het wordt vanmiddag zo'n 20, lokaal 21 graden. Komende avond en nacht neemt de buiigheid af en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen beginnen we de dag weer met droog weer met flinke zonnige periode. Maar in de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. De wind morgen wat sterker, een matige wind, de windkracht 4 uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 17, lokaal 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag blijft de kans op buien groot. Er zijn ook langere, droge perioden. Er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 10 tot 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Op vrijdag kan het alweer zo'n graad op 18 worden. Zoals de berekeningen nu zijn, lijkt het weekend vrijwel droog te gaan verlopen met meer zon. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Op zaterdag rond de 20 tot 21 en op zondag zo'n 22 tot 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malbeu ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. En werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: tonight. Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nogal kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielle plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang met vooral veel dagelijkse files op dit moment. Wat opvalt is onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord is de rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Hardingsveld Giessendam. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienoordbrug. Er zijn er zelfs 2 rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is het evengoed van de AWB. We hebben te maken met een normale maandagavondspits met op dit moment net 400 kilometer aan file. Een paar bijzonderheden. De A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een kwartier. De A16 Rotterdam-Breda, daar is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan van de Van Blienenoordbrug. Twee rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een kwartier. De A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp ook een kwartier extra reistijd. En tenslotte is het druk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium en werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zo zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een gebruikelijke maandagavondspits met op dit moment zo'n 350 kilometer file in totaal. Een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De weg is hier vrij, maar de vertraging ook daar nog een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, daar ligt bij de meren een deken op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda bij de Fabrino-Noordbrug ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Net voor de Zwalmertunnel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: the feeling goes.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd te droog. En de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan dat een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. Komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
4: Dit is de weerberoep van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam. Over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malbeu ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is het weerbericht van de AWB. De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurt bij Knoop het Hoflied een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de weg dicht bij ter hoogte van Papendrecht. Door noodweer ligt de weg bezaaid met takken. Verkeer richting Gorkum of richting Rotterdam volgt bij Waalwijk over de A16, A59 of de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Nou, niemand komt het te weten.
1: Wij weten het.
0: Want wij laten even iedereen weten dat we er weer zijn. En met volle toer in Nederland, André.
1: Ja, goedenavond.
0: Op maandagavond. De kop van de week is er weer op voor wat betreft het werk.
2: 8 juni, hè?
0: Ja. Ja, het schiet op, hè?
2: Nog een paar weken.
0: Ja, en vrijdag begint natuurlijk. Ik bedoel, dan zitten we aan de buis gekluisterd.
2: Ja, en wij spelen volgens mij zondag.
0: Zondag, ja. En Dick Advocaat, Curaçao speelt, geloof ik, nog middags tegen Duitsland. Ja.
2: Ja, we spelen na Curaçao. Ja.
0: Nou, fijn dat jullie weer luisteren. Ja, je hoorde een plaat die wij eigenlijk vorige week hadden willen draaien. Maar ja, er is wel eens wat gesprekstof, André. En dan wilde er wel een plaat bij inschieten natuurlijk. Ja,
2: nu is deze opeens actueel.
0: Ja, nou ja, ruim een week terug, hè, was het grote nieuws dat Maan en een van de mannen van Goldband dat die van elkaar af waren. En ja, het is toeval, maar die volgende plaat.
1: Ja, hoe krijgen we het voor elkaar?
0: Ja, wat is de titel?
1: Ja, Liefdesverdriet.
0: Ja.

0: En als je het dan hebt over liefdesverdriet. En we hadden het er straks over Maan en Goalband. Ja, dan is de volgende. Waarom fluister ik je naam nog? Ja, Benny Nijman. Ja. Dat is dan ook weer zo'n titel.
1: Ja, dat is een oudje, hè, dit.
0: Ja. Ja, nee, dat is zo. Want Benny Nijman, die is al een langere tijd geleden natuurlijk overleden. Ja. Maar ik begreep wel, want dat een Belgische zanger, Koen de Smet, die treedt toch nog met een show van nummers, en dat heet dan Puur Nijman, ook in Nederland. En die zingt dus de liederen van Benny Nijman. Okay. Waaronder ook Waarom fluister ik je nou?
1: Ja.

0: En die show Puur Nijman, hè, dat is de titel ook van de laatste. Een van de cd's ook van Benny Nijman.
1: Blijft heel mooi.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: 8 juni. Ja. De internationale dag van actie voor, weet je?
0: Geen idee.
1: Olifanten in dierentuinen.
0: Oh.
1: Dus in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten over het welzijn en de waarde voor natuurbehoud van olifanten in gevangenschap.
0: Oh, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk het wel eens na, maar ja. Zover ben ik niet gekomen. Zover ben ik niet gekomen. Maar ja, dat is dan toch leuk om te weten.
1: Jazeker.
0: En die dierentuinen, ja, dat verdient ook best wel aandacht. Ik luister, ik hoorde dat ze voor een miljoenenbedrag, een veelvoud van miljoenen, het aquariumhuis in Amsterdam in Artis hadden opgeknapt.
1: Oh, oké.
0: Nou, daar was een aanzienlijk bedrag. Dat, ja, moet je luisteren, het was een historisch pand en het is van binnen helemaal opgeknapt en zodanig gemaakt dat het geschikt is geworden.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. Maar ja, dat zijn dure investeringen.
1: Ja, zeker. En ik ga binnenkort weer eens een keer naar Blijdorp. Dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, wij hadden in de tijd dat de kinderen nog klein waren. Ja, dat is wel lang geleden, had ik zo'n kaart. Hè? En mijn vrouw moest dan op zaterdag werken. En dan ging ik vaak met ze naar de dierentuin. Al was het maar voor een paar uurtjes. En nou ja, gezond voedsel heb, patatje en nog wat. En nou ja, na een paar uur weer terug. Hè?
1: Een soort potpourri was het dan?
0: Zo, ja, ja, zo. Nou ja, dat is ook toevallig.
1: Dat is ook toevallig.

0: wist niet van het bestaan van deze plaat af.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik dacht alleen maar de solo-nummers, de hele nummers, die veel langer zijn natuurlijk. Maar dit is een leuke samenvatting van bekende melodieën.
1: Ja, dat zat in ons bestand.
0: Ja.
1: Dus, nou, laten we maar een keertje draaien. Maar het is ook natuurlijk een beetje, tijdens dit nummer hadden we het er al over. Het beeld en geluid, de schatkamer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is ontzettend leuk.
1: Het is ontzettend leuk, inderdaad. En ik heb even gekeken waar het meest naar gezocht wordt. En dan komen ze toch op Zwiebertje.
0: Ja, en Floris ook, hè?
1: En Floris.
0: En Floris,
1: Floris ook.
0: Ik heb zelf een stukje van, nou, een aflevering van behoorlijk lang geleden natuurlijk, van Kopspijkers zitten kijken. Ja, toch blijft dat leuk. Zeker, ik weet wel, de figuren zijn niet allemaal actueel meer, maar de manier waarop ze het nadeden, dat was natuurlijk geweldig.
1: Ja. Ik ga nog een keertje zoeken op de Dik voor Mekaar show. Dat vond ik al

0: ik ben aan mijn tax voor vandaag.
1: Ja, ik dacht dat het een oorspronkelijk nummer van VOF de Kunst was. Maar het komt dus van een Braziliaans duo af. Maar de melodie die kun je ook op Spotify terugluisteren. Dus het is helemaal de melodie. Alleen de teksten die is helemaal naar de koffie toegeschreven, om maar zo te zeggen.
0: Ik vond jouw koffie erg lekker.
1: Ja? Nee, nou, daar ben ik blij om. Dus maar heb je het nou al op dan?
0: Zet jij hem volgende week ook maar?
1: Nou, dat kunnen we afspreken natuurlijk. Ja. Maar dan moet jij voor de koek zorgen.
0: Ik breng koek mee.
1: Oké.
0: Ja.

0: alles kan inderdaad kapot.
1: Ook het contract van Robin van Persie.
0: Ja, kennelijk. Ja, we moeten het altijd even natuurlijk kort hebben over het sportnieuws wat dit weekend heeft overheerst. Nou, je noemt er een puntje.
1: Nou.
0: Maar het zat er wel aan te komen.
1: Het zat er aan te komen.
0: Hè, ja, vorige week na die persconferentie, toen kon je al een klein beetje de bui zien hangen. Ja.
1: Hey, hoe lang duurde de race voor Max Verstappen eigenlijk?
0: Nou, ik moet je zeggen dat ik begon om, 3 uur te kijken. En ik denk dat ik zo 6:15 ging eten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we hebben het hele schema aangepast. Maar het was een zit. Maar toch ook best wel weer grappig. Niet voor Max, want het was snel klaar. Maar het was een tumultueuze race.
1: Ja, het werd aangekondigd als een zeer saaie zondag. Maar dat was het absoluut niet.
0: Nee.
1: Ik ben daarna naar het tennis gegaan.
0: Roland Garros.
1: Ja, maar die Cobolli die gaf de goed partij, zeg.
0: Ja, ik heb daar niks van meegekregen. Maar ik begreep dat er iemand had gewonnen die al een paar keer in de finale had gestaan. En die toen een keer zijn been of been heeft gebroken. Een enkelblessure heeft opgelopen. En nu ging het allemaal goed.
1: Ja, nu ging het goed. Zverev inderdaad.
0: Ja, gewonnen. En toen zat ik gisteravond nog even naar de sport te kijken. En toen zag ik Vollering en Van der Breggen. En Van der Breggen die natuurlijk ook een geweldige renster, laten we eerlijk zijn. Maar die Vollering die knijzende het toch in die afrondende bergetappen.
1: Ja, en ze heeft nu een overwinning in alle drie de grote rondes gehaald.
0: Dan heb je wel aanzien, denk ik.
1: Ja, zeer zeker. Ja,
0: dus wat dat er gaat. Ja.
1: Ik denk dat we heel ver terug in de tijd moeten om nog iemand te vinden. Bij de dames natuurlijk niet, want die rondes bij de dames worden nog niet zo lang gereden. Maar...
0: We gaan het zien. Hè. Maar wie weet dat de ploeg Jumbo dadelijk in de Tour de mannen dan ook weer een beetje van zich... Maar Pogacar.
1: Ja.
0: Nou dan maar terug in de tijd.

0: van de sporten kwamen net met Niels. Maar we moeten het nog even verifiëren.
1: Ja, ja, we moeten echt zekerheid krijgen.
0: Ja, want anders kunnen we dat.
1: Want goed, we hadden het net al over fake news. En ja, ja, ja, je, je weet maar nooit.
0: Maar ze zijn wel te vertrouwen. Maar we gaan het nog even checken. Ja. Hey, aanstaande zaterdag, had jij daar wat te doen? Of niet?
1: Nee, ik heb aanstaande zaterdag want niks te doen.
0: Zaterdag is Rotjekor in Rotterdam. Ah. En dan treden op 20 verschillende plekken er heel veel koorden op gedurende vanaf 10 à 11 uur, vanaf 11 uur tot een uur of 5. En het is ontzettend leuk. En er wordt ook nog over nummers van Gerard Cox als afsluiting door alle koren tezamen gezongen. En Joke Bruis. En dat gaat, nou moet ik het even uit het hoofd doen, op het Stadhuisplein plaatsvinden. Een hele dag. Nou, ik heb nog niet naar het weer gekeken, maar het zag er in aanvang wel aardig uit. Dus ja, mocht je zin hebben om naar Rotterdam te gaan, ik zou zeggen, ga er lekker naartoe. Ja. En het is in de Markthal, op de Lijnbaan op twee plekken, om maar wat te noemen. In de Doelen, daar is ook nog een soort van workshop. Daar kan ook iedereen naartoe. Kost allemaal niks. Gewoon lekker gaan kijken.
1: Ja, ja, maar volgende nummer.
0: Zou Tante Julia ook gaan?
1: Ja, Tante Julia heb ik in de lijst gezet op de dag dat mijn tante Truus jarig was.
0: Oh, nou, nou, dat is toch hartstikke grappig.
1: En die werd 97.
0: Ja.
1: Ik dacht, nou, ga eens even een nummertje zoeken met tante erin. Nou, kom ik bij tante Julia. Boudewijn de Groot zong het eerst helemaal in zijn uppie.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: Later is het uitgebracht samen met Nico Haak. Die van de paniekzaaiers, weet je wel.
0: Ja, ja, maar dan zonder paniek dit keer.
1: Zonder paniek dit keer.
0: Gaan we naar luisteren. Tante Julia.

0: Oudewijn de Groot.
1: Ja.
0: En Nico Aak, zonder zijn paniekzaaiers. En dat bericht was geen paniek, hè?
1: Nee, zeker niet. Dat was zeker geen fake news.
0: Nee,
1: het is dus, bevestigd dat Jurriën Timber onvoldoende fit is om op het WK uit
0: dus
1: te komen.
0: Dus Geert Ruida zit nu in een blauwe vogel. En die wordt overgevlogen van Nederland naar
1: richting
0: de United States of America.
1: Yes, ja. Of course.
0: Nou ja, dat is een klusje. Maar wij gaan naar de hele klus, hè?
1: Ja, het was weer een speciale dag. Had jij ook
0: jij had het er straks al over dierentuinen. Ja. En het is ook Wereldoceaandag vandaag. En dat wordt wereldwijd elk jaar op deze dag, 8 juni, gevierd. En om stil te staan bij het belang van de gezonde oceanen. Het thema voor 2026 is sterk beschermde zeegebieden voor onze blauwe planeet. Nou ja. Ook in Diergaarde Blijdorp wordt de aandacht rond deze dag aan besteed bij het Oceanium. Hoe kan het anders? Nou, dan moet je twee platen uitzoeken die een beetje op water betrekking hebben. In eerste instantie had ik dat ook met Jan Smit ook een plaat. Maar toen dacht ik ineens van, joh, Raccoon. En die heeft het nummer Oceaan gemaakt. Dus die gaan we als eerste draaien. En dan hebben we natuurlijk ook Marco Borsato en Sita met Op het Water.

0: van lopen op het water, Marco Borsatte en Sita naar de allermooiste rotstad. En hebben we het over Schoonhoven, André?
1: Nee. De Hermes House Band. En dat gaat natuurlijk over Rotterdam. Maar de Hermes House Band, die leveren toch ook de goaltune als Feyenoord een doelpunt maakt?
0: Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik al zo'n tijd... Ik kijk meestal naar een zender die alle wedstrijden uitzendt. En ik moet je eerlijk zeggen dat
1: dan
0: ik...
1: Dan hoor je het niet.
0: Nou ja, je hoort het wel, maar volgens mij is het nog steeds zo. Maar ik kan het je niet keihard bevestigen, omdat ik in het stadion zelf eigenlijk niet meer kom.
1: Nee, want jij zit bij die andere club in Rotterdam.
0: Ja, ik ben wat dat betreft...
1: En die hebben ook een hele mooie.
0: Ja, zeker. Zeker. Ik kom daar omdat ik altijd een gezellig praatje heb en ook naar leuk voetbal en een gezellig stadion wil kijken. Maar ja, in mijn hart ben ik dan toch Feyenoord supporter.
1: Ja.
0: In mooie tijden en...
1: Je hebt één geluk, ze spelen allebei in het rood-wit.
0: Ja, dat is waar. Hè? Kan je niet vergissen.
1: Daarom.

0: wel toevallig dat hier in de studio dan iemand is die het nummer helemaal mee kan zingen.
1: En wij worden toch een beetje betiteld als oudere André. Ook al voelen we ons niet zo, maar we worden toch wel mishandeld door
0: maar
1: de jeugd hier.
0: Dit soort nummers zingen ze gewoon mee.
1: Ja,
0: dus
1: dat is echt ongelooflijk.
0: Wat zeuren ze nu?
1: Zouden ze Robert Long ook mee kunnen zingen?
0: Nou,
1: zullen we het eens testen?
0: Ja, probeer maar.

0: Iedereen doet het.
1: Iedereen doet het, iedereen Robert doet Long.
2: Het. Zal Joep Kruijt of het ook doen?
3: Dat weet ik niet, dat gaan we hem vragen. Want hij heeft zo'n programma van 8 tot 10 uur met Rob Nieuwveld.
1: Welkom Rob.
3: En welke dingen gaan jullie allemaal bespreken, behandelen, Joep?
4: Ja, ik ben blij dat je die vraag niet aan mij stelt. Want sommige dingen mogen het niet on-air gezegd worden. We gaan best wel veel onderwerpen hebben. We krijgen onder meer Zuidplas-wethouder Jan-Willem Schuurman in de uitzending. En dan gaan we het hebben over de hoogspanningsstation en over de waterhuishoudingsplan voor Korte Landen, het vijfde dorp dat eraan zit komen natuurlijk. Verder gaan we bellen met chef sport, Ilko de Bruin. Gaan we weer terugkijken op het sportweekend, waar we een kampioen te vieren hebben. Ik zeg nog niet wie. Verder hebben we de voorzitter van Wop Schenkel in de studio. Want onder meer de Super Schenkeldag zit eraan te komen.
3: Aha, en wat is dat?
4: Precies, moet je blijven luisteren.
3: Eerlijk?
4: Jazeker. Oh. En dat allemaal in het eerste uur. Maar we hebben ook nog een tweede uur, waarin we ongelooflijk veel onderwerpen hebben.
3: Vertel.
4: Oh, ik moet het ook echt uitleggen. Dat had ik niet verwacht. We krijgen onder meer Kapelse wethouder Erik Vaassen. Die was aanwezig in het bibliotheek. Ja. Samen met een prinses over de toeslagenaffaire. We hebben wat interviews bij de Molukse herdenking. En het eerbetoon dat gegeven is afgelopen zaterdag. We krijgen Zuidplas raadslid Merit Schrijvers. Die uit platform Zuidplas stapte en niet en met ons Zuidplas verder gaat. En we hebben nog een reportage over de dijken.
3: De dijken?
4: Ja, en dat is een dijk van een repo.
3: Ja, eerlijk. Moeten we ons zorgen maken? Of?
4: Luisteren.
3: Oké, nou gaan we doen. Na 8 uur toch? Ja, tot 10 uur straks.
4: Tot 10.
3: Dankjewel. Bye.

0: blues nummer wat we van vorige week overgeheveld hebben. Ja. Dan hadden we een blues nummer en daar wilden we deze bij draaien. Nou, het is prachtig om af te sluiten.
1: Zo is
0: de
1: dat.
0: Dijk.
2: Ja. Dat zit erop. Zometeen IJsselnieuws, hè? Van 8 tot 10 uur. Even zomaar een vraag, André. We hebben dadelijk voetballen, toch?
0: Ja, Nederland tegen Oezbekistan.
2: Heb je er een beetje vertrouwen in, of niet?
0: Ja, zeker.
2: Nou, wat wordt de uitslag dan? Maar voorspel
0: hem
2: maar.
0: Ik denk dat we een dikke 1-0 overwinning gaan behalen.
2: Een dikke 1-0 overwinning.
0: Dikke 1-0 overwinning.
2: Nou, daar gaan we voor zitten.
0: Ja.
2: Nou, we zijn de volgende week weer, André.
0: Zeker.
2: Goed.
0: Tot volgende week.
2: Bedankt voor het luisteren.
0: Fijne
2: tot de volgende
0: avond.
2: Week. Dag.
0: Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt. Maar hij is nog een jonge trainer, zo zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Ja, en een hele goede avond en fijn dat je luistert naar IJssel Nieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. En mijn naam is Joep Kruithof. Vandaag in de uitzending, in het eerste uur, hebben wij Jan-Willem Schuurman, wethouder in Zuidplas over het nieuwe vijfde dorp Korte Landen. Hebben we een kampioen bij het korfbal en de super schenkeldag zit er weer aan te komen. Maar nu eerst muziek.

0: Hans de Boei, Annabel. Ja, en in Zuidplas werd eind mei een hoogspanningsstation in gebruik genomen. Dat was hard nodig, want er was in Zuidplas meer vraag naar stroom dan geleverd kon worden. En toch werd gezegd dat het een belangrijke stap in de benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet was. Maar zeker niet het eindpunt. Er is en blijft sprake van netcongestie met wachtlijsten tot gevolg. Hoe kijkt wethouder Jan-Willem Schuurman naar een volgende stap om meer ruimte te krijgen bij die behoefte aan stroom? Dat en meer bespreekt Rob Nieuweveld met de wethouder.
1: Ja, meneer Schuurman, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Van harte welkom. U bent als verantwoordelijke wethouder. Gaat u onder andere over de energievoorziening. In ieder geval waar het hoogspanningsstation voor in gebruik genomen wordt. Nou, feestelijke happening. Allemaal mensen bij elkaar die vieren, we hebben hem. Tegelijkertijd, bij diezelfde bijeenkomst, wordt er al verwezen weer naar... Ja, dit is het nu wel, maar... We zijn aardig op weg, maar er is nog veel meer nodig. Even de aanleiding om dit hoogspanningsstation toch zo belangrijk te vinden. Kunt u dat uitleggen aan de inwoner van Zuidplas?
3: Dat hoop ik dan maar inderdaad, ja. Nee, het is een station waar we inderdaad ontzettend blij mee zijn dat het nu geopend is. Het is een lang traject ook geweest, relatief kort, maar toch wel lang als je het hebt over 6-7 jaar. Dat er heel hard aan gewerkt is om dit station te openen en daarmee dus het energienetwerk uit te breiden. Maar mensen hebben mij wel eens uitgelegd dat het eigenlijk net als met een trap is. Er zitten allemaal verschillende treden in dat energienetwerk en elk treedje moet op orde zijn om uiteindelijk gewoon in onze eigen stopcontact de stroom te hebben. Dus we hebben nu op één trede iets gedaan, daar klopt het weer. Maar dat wil niet zeggen dat die hele trap weer goed is. Met name ook op echt hoogspanning, dus op Nederlands niveau, nationaal niveau. Daar zitten nog grote tekorten. En ook op wijkniveau, soms juist heel dichtbij liggen de grote uitdagingen. Als huizen meer warmtepompen krijgen, als er meer elektrische auto's komen. Dus we zijn op andere plekken in dat energienetwerk echt nog wel heel erg, is het heel erg nodig om te investeren.
1: Ja, want je hebt eigenlijk dat nationale niveau, hoe u dat noemt, hè, zo'n hoogspanningsstation, heb je eigenlijk nodig om verder de wijken in te gaan om die van stroom te voorzien.
3: Ja, uiteindelijk wordt dat steeds verder verdeeld het land in en ik spreek een beetje ook namens mijn collega Wiebe Zijlstra, die de afgelopen 4 jaar als wethouder ook heel hard met dat energievraagstuk bezig is geweest. Maar uiteindelijk moet het landelijk kloppen om uiteindelijk ook lokaal stroom te hebben.
1: Ja, want er waren aardig wat mensen bij die bijeenkomst voor die ingebruikname. En onder andere hadden we gelezen dat Freek Smorenburg, de regio-directeur van Tennet, zei ja, de opening van dit station is een belangrijke stap in de benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar zeker niet het eindpunt. Er is en blijft sprake van netcongestie. Er is en blijft sprake van netcongestie. Kunnen we nog even netcongestie? Ik vroeg het net hier binnen, weten jullie allemaal wat netcongestie is? Nog niet?
3: Nee, nou, eigenlijk is dit precies wat ik net probeerde uit te leggen met die trap. Tennet is de partij die landelijk het hoogspanningsnet op orde houdt, om het dan maar even zo te zeggen, beheert en uitbreidt. En juist daar zitten de grootste problemen op dit moment. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij zegt, ja, het is mooi dat hier een station wordt geopend, maar er zijn er echt meer nodig. En waarom? Omdat het stroomnet vol zit. Als ik hem heel simpel probeer uit te leggen. Er wordt te veel stroom gevraagd, of juist te veel stroom teruggeleverd op bepaalde momenten. En dat kan het net niet aan. En dan ontstaat wat we noemen netcongestie. Dan kan er niet meer stroom worden geleverd of worden teruggeleverd. Mensen die zonnepanelen uitzetten om die reden, of moeten uitzetten om die reden. Omdat het net gewoon simpelweg te vol zit.
1: Ja, want u merkte ook op dat ja, er zijn ondernemers die willen investeren, maar die kunnen dat niet omdat ze niet genoeg energie hebben. Dus die kunt u nu, hè, die zijn nu blij met wat er nu gebeurd is. Maar de volgende, die staan weer in de rijen. Je moet die andere wijken en korte landen en al de andere nieuwbouw in Zuidplas moet je ook gaan bedienen.
3: Ja. Ja, het is wat dat betreft echt een ontzettend complexe puzzel. Want inderdaad, 6-7 jaar geleden waren er ondernemers, bijvoorbeeld in de glastuinbouw, die zeiden wij willen van het gas af, wij willen verduurzamen. Dat betekent meer elektriciteit en zwaardere aansluiting. En die kon hen niet worden geboden. Dus zij konden niet verduurzamen. En daarom hebben we ook zo hard gelobbyd en zo hard gewerkt aan dit nieuwe onderstation. Waanzinnig belangrijk dat het er is. En tegelijkertijd zijn we ook weer ingehaald door de tijd. Inmiddels zijn de problemen nog veel groter dan toen. Met ook de problemen landelijk. Dus het is echt nog wel heel hard werk om ervoor te zorgen dat uiteindelijk ook iedereen de aansluiting krijgt die nodig heeft.
1: Maar gaat dat wel gebeuren of krijg je vertraging in bouw?
3: Nou ja, ik denk dat je dat op dit moment al ziet gebeuren. Dat er op sommige plekken bouwprojecten niet door kunnen gaan of stilstaan omdat er geen stroom beschikbaar is. Dus juist dat is de opgave waar de netbeheerders zo keihard aan werken, om ervoor te zorgen dat dat net tijdig, of in ieder geval zo snel mogelijk, wordt uitgebreid.
1: En wat we kunnen lezen en horen daarover is dat het ook een gebrek aan personeel is.
3: Dat is op heel veel plekken helaas op dit moment aan de hand, dat het heel moeilijk is om voldoende geschikt personeel te vinden. Of dat nu is in de woningbouw of inderdaad bij netbeheerders voor de uitbreiding van het stroomnet.
1: Dan gaat het over verdeelstations vaak. U bent ook dan een bent u ook een verdeler als wethouder? Dat je zegt, ja, dan moeten we dit project voorrang geven en het andere laten wachten.
3: Ja, als het om stroom gaat niet. Want dat is echt aan de netbeheerders die daar hun eigen kader voor hebben. De aanvragen komen binnen en zij kijken wat ze kunnen honoreren. Daar komt ook een nieuw wettelijk kader voor over wat ze wanneer toe moeten kennen en welke prioriteiten daarin zitten. Maar dat is niet mijn werk. Wat wel mijn werk is, is inderdaad kijken welke projecten kunnen we nu oppakken. Waar zijn nu de middelen voor in geld en in menskracht? En wat blijft daarmee dan ook even liggen?
1: Moeten jullie dan bijvoorbeeld met bestemmingsplannen of andere plannen naar voren trekken, omdat je zo snel mogelijk een aanvraag moet doen voor dat nieuwe netwerk?
3: Ja, dat is in de afgelopen jaren is dat wel ontzettend veel belangrijker geworden. Om ervoor te zorgen dat je snel duidelijkheid hebt over het plan. En daarmee ook de aanvraag kunt doen voor stroom. Zodat dat later in het proces inderdaad geen blokkade is. Maar nog steeds geen garantie. Dus het is wel een steeds belangrijker onderdeel. Daaraan merk je dat stroom niet meer vanzelfsprekend is voor heel veel mensen thuis. Gelukkig nog wel, zeg ik er maar even bij. Maar voor ons...
1: Nog wel?
3: Nog wel. Nou ja, de druk is hoog. Dus er moet ontzettend veel gebeuren op dat stroomnet. Dus ik hoop ook dat dat goed blijft gaan. Maar het is zo vanzelfsprekend als het nu was. Ik durf niet te zeggen of dat zo blijft. Dat is vooral ook een vraag die de netbeheerders natuurlijk moeten beantwoorden. Maar feit is wel dat wij als gemeente daar nu al tegenaan lopen. Dat we soms lang moeten wachten voordat we duidelijkheid hebben of we de stroom krijgen.
1: Gaat er wel eens een dag voorbij dat u het woord korte landen niet gebruikt?
3: Er gaan zeker dagen voorbij dat ik het woord korte landen niet gebruik. Als ik samen met het gezin ben, hebben we het te weinig over. Maar op het werk gaat het er in ieder geval wel veel over, dat klopt.
1: Ja, want thuis speelt natuurlijk, tenminste, door deze voorzieningen is dan de energievoorziening richting dat nog te bouwen dorp gegarandeerd, kan je dat zo zeggen?
3: Voor de woningbouw lijkt het allemaal goed te gaan. Hè? Dus hebben we de aansluiting als het ware aangevraagd en ook gekregen. Dus daar is rekening mee gehouden. Voor het bedrijventerrein is dat heel erg spannend. Dus daar zijn we nu ook creatief aan het nadenken hoe we... Nou, wat we zelf kunnen doen nog om ervoor te zorgen dat we die aansluiting wel kunnen krijgen, wetend dat de capaciteit heel beperkt is.
1: Zijn er creatieve oplossingen, zoals batterijen?
3: Ja, je moet naar heel erg veel oplossingen kijken. Inderdaad kun je in hogere mate zelfvoorzienend zijn, ook door middel van batterijen of door uitwisseling tussen bedrijven bijvoorbeeld. Er zitten ook beperkingen aan. Dus het is een hele puzzel waar we echt heel veel knappe koppen voor nodig hebben om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk wel ook de bedrijven die we openen, tenminste de bedrijfskavels die we tot ontwikkeling brengen, dat die ook stroom hebben.
1: Is het een van de grootste problemen momenteel in het beheer of in het besturen van een gemeente, de energievoorziening?
3: Het is een van de uitdagingen waar we heel erg mee worstelen. We hadden het net al even over het gebrek aan menskracht. Financiën is een hele grote worsteling, ook met alles wat er in de wereld gebeurt. Stijgende grondstoffenprijzen, bouwkosten die omhoog gaan. De rente die natuurlijk ook omhoog gaat, bijvoorbeeld ook met recente ontwikkelingen in Iran. Er zijn dus heel veel uitdagingen die we hebben. En toch houden we het hoofd omhoog en willen we wel door. Want die woningen zijn echt keihard nodig.
1: Ja. Dan is er nog... Dan laten we dit onderwerp afsluiten. Want het is wel duidelijk dat het mooi is dat het nieuwe er is. Maar dat er nog een grote vraag is naar. Dan is er nog een waterhuishoudingsplan wat te maken heeft met korte landen. Er waren bezwaren geuit, onder andere door het Hoogheemraadschap. Over uw plannen voor korte landen. Nou, daar is heel veel heen en weer gepraat. En afgelopen week bevestigde het Hoogheemraadschap in ieder geval dat zij de bezwaren gaan intrekken en dat u een overeenstemming heeft bereikt. Het beroep wordt ingetrokken. En het Hoogheemraadschap zegt ook, de afgelopen periode hebben we vervolgens samen met de gemeente Zuidplas een grote inspanning geleverd om een integraal waterhuishoudingsplan korte landen op te stellen en af te ronden. Er was dus een verschil van mening, laat ik het even zo zeggen. Daar is naartoe gepraat. Bent u blij met de... Nou ja, ongetwijfeld bent u blij. Maar wat is er veranderd van uw kant, vanuit de gemeente, waardoor het Hoogheemraadschap zegt nu bevestigend, we trekken een bezwaar in?
3: Ik denk dat wat we de afgelopen anderhalf, twee jaar hebben gedaan, is dat we vooral echt heel intensief met elkaar om tafel zijn gegaan. We wilden altijd met elkaar Al dat dit dorp toekomstbestendig was. Ook als het gaat over water, grotere hoeveelheden neerslag of langere periodes van droogte. Dus over dat algemene doel waren we het eigenlijk wel eens. Waar we van mening over verschilden was de vraag: wat moet er nu precies gebeuren om dat uiteindelijk ook te bereiken? Welke maatregelen moet je dan nemen? Daar is het misgegaan, zou je kunnen zeggen. Dat heeft geleid tot het beroep tegen het bestemmingsplan. Maar de afgelopen anderhalf jaar hebben we ontzettend veel onderzoek, ook daar heel veel knappe koppen nodig gehad, om heel precies te kijken in dat watersysteem, want dat is, elektriciteit is ingewikkeld, maar water is dat minstens net zo. Heel precies te kijken, wat is er nu nodig om Korte Landen toekomstbestendig te maken? Hoeveel waterberging heb je nodig? Wat hebben we te doen als het gaat over waterkwaliteit? Al die vragen zijn, we hebben er heel intensief en heel diepgaand over gesproken. En dat leidt nu tot een gezamenlijk pakket aan maatregelen waar we allebei van kunnen zeggen: hey, als we het zo doen, dan hebben we een robuust pakket. Dan is Korte Landen echt dat toekomstbestendige dorp wat we met elkaar voor ogen hebben. Dus daar ben ik heel blij mee dat we samen, door heel veel onderzoek te doen, door heel veel gesprek daarover te voeren, nu tot dit pakket zijn gekomen.
1: Ja, bent u ook rijker geworden aan kennis en informatie? Want ergens vorig jaar kreeg onder andere de pers al allerlei voorlichtingen over Korte Landen, wat u al van plan was, met heel veel uitgezocht werk al, hoe dat dorp eruit zou gaan zien. Maar toen waren er nog die bezwaren met het Hoogheemraadschap. En toen heeft u met die knappe koppen, zoals u ze noemt, hebben jullie toch bij elkaar gezeten en gezegd: nou, we gaan toch. Is het een beetje toegeven hier en daar aan de wensen van het Hoogheemraadschap?
3: Nou, wat mij betreft, ik weet niet of toegeven het juiste woord is. Want het is echt oprecht een heel goed inhoudelijk gesprek geweest, wetend dat je hetzelfde voor ogen hebt. Maar dat watersysteem is complex, dus je moet er heel zorgvuldig en goed naar kijken. Wat gebeurt er als je zand opbrengt in het dorp? Wat gebeurt er dan in de ondergrond ook met het grondwater en dergelijke? Om even een heel praktisch voorbeeldje te noemen. Daar heb je mensen nodig die daar echt voor gestudeerd hebben om dat goed in kaart te kunnen brengen en dan vervolgens met elkaar te kunnen zeggen: dit zijn de maatregelen. En het voelt niet als toegeven, omdat wij als gemeente zelf ook heel graag willen dat dit een toekomstbestendig dorp wordt. Dus ik ben gewoon heel blij met het pakket wat er nu ligt. Blij dat wij dat kunnen realiseren. Ook kijken naar de financiën met de bijdrage vanuit het Rijk. En dat het Hoogheemraadschap vanuit haar verantwoordelijkheid en taak ook zegt: wij denken ook dat dit een goed pakket aan maatregelen is.
1: Dus het eigenlijk Korte Landen wordt er beter van?
3: Ik denk zeker dat in de afgelopen anderhalf jaar, met al het onderzoek wat we hebben gedaan, Korte Landen, het verhaal van Korte Landen nog sterker is geworden.
1: Wat ligt er nog meer op de plan voor Korte Landen op de korte termijn?
3: Ja, sowieso. Er speelt natuurlijk ontzettend veel. We zijn ook nog bezig met Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid als het gaat over het mobiliteitsvraagstuk. Ook daar hopen we op korte termijn overeenstemming over te bereiken. We hebben natuurlijk de juridische procedure bij de Raad van State. Die later dit jaar ook zal gaan lopen met de beroepen die dan nog op tafel liggen. En ondertussen zijn we natuurlijk als gemeente ook al heel hard aan het nadenken over de uitvoering en alles wat er moet gebeuren. Om uiteindelijk daadwerkelijk die woningen, ik zei net al, ze zijn broodnodig, maar om uiteindelijk daadwerkelijk die woningen te kunnen gaan bouwen.
1: Wat is er nog over aan beroepen eigenlijk? Want u kunt nu het Hoogheemraadschap, een belangrijke partij in die beroepen, kunt u afvinken van: nou, dat is voor elkaar nu. Wat staat er nog meer als grote uitdaging?
3: Ja, ik durf niet een grote uitdaging. Dus we vinden het belangrijk met elkaar, ook als uitwerking van het gezamenlijk traject onder leiding van Wim Kuiken, dat we ook met Rijkswaterstaat en het ministerie van INW tot afspraak komen over mobiliteit. Dus daar wordt nog heel hard aan gewerkt. En dan lopen er nog 17 particuliere beroepen. Die gaan over allerlei onderwerpen. Dus die worden ook stuk voor stuk individueel behandeld straks door de rechter. Dus ik durf daar niet één thema uit te halen. Maar uiteindelijk zullen alle thema's waar mensen beroep op hebben gediend ook bij de rechter aan de orde komen.
1: Is dat een zware operatie?
3: Nou ja, uiteindelijk is Korte Landen een heel groot bestemmingsplan. Is 17 beroepen ook best wel een aantal. Dus we hebben ook al advies gehad. Of de Raad van State heeft advies gevraagd.

0: jaar later, je ziet hoe lang deze projecten duren, zit dan de oplevering van de eerste woningen. Dus we zijn nog zomaar een jaar of 2, 3 verder voordat we echt aan het bouwen zijn. Maar nogmaals, we vinden het belangrijk om daar wel de schouders onder te zetten. Want die woningen die moeten er komen.
1: Ja, die moeten er komen, ja. En wanneer is het hele project Kortelanden afgerond als u in diezelfde planning ongeveer blijft?
0: Uiteindelijk alles bij elkaar denken we dat we zo'n 400 woningen per jaar kunnen bouwen. En het gaat uiteindelijk om 8000 woningen. Dus de snelle rekenaar thuis.
1: Dat is 20 jaar.
0: Dat we ongeveer 20 jaar denk verder ik. Zijn. Ja, precies. Dus dat, zal zo, dat kan zomaar richting 2050 gaan voordat de ontwikkeling daadwerkelijk afgerond, zeg maar, tussen aanhalingstekens is. Ja.
1: Dat is een enorme uitdaging.
0: Ja.
1: Nou ja, u gaat er nog wel even een tijdje aan werken. Waarschijnlijk een nieuwe periode van 4 jaar.
0: Ik hoop het.
1: Als wethouder.
0: We zijn aan het onderhandelen. En pas als je eruit bent, dan weten we waar we uitkomen.
1: Ja,
0: maar ik zou dat wel mooi vinden, ja.
1: De fractie gaat een wethouder leveren. En u bent de eerste wethouder die voorkomt.
0: Ik ben namens mijn partij kandidaat. Maar goed, uiteindelijk, we zijn met meerdere partijen aan het onderhandelen. En pas als je er met z'n allen uit bent, ja, dan komt het nieuws over hoe we dat in de volgende periode gaan doen.
1: Want als u allemaal moet gaan uitleggen die kennis die u heeft aan een mogelijke andere wethouder die Kortelanden oppakt, dan bent u 4 jaar verder voordat dat allemaal overgebracht is. Dan kan je het beter zelf doen.
0: Uiteindelijk prijs ik mij gelukkig met een ambtelijke staf. Mensen die met ontzettend veel betrokkenheid en passie werken aan deze opgave. Dus als het daarom gaat, om kennis en betrokkenheid, dan weet ik zeker dat dat goed komt. Juist okay. Omdat er zoveel mensen iedere dag weer aan werken.
1: Het was goed om weer even over energie, over stroom en water te praten. Wethouder Jan Willem Schuurman, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Miles Smith, nice to meet you. Aanstaande donderdag komt het WOP Schenkel weer bijeen. En op de agenda staat onder meer de huurwoningen in de Bloemenbuurt. Maar ook de Super Schenkeldag. Genoeg onderwerp om even in gesprek te gaan met de nieuwe voorzitter van het WOP, Maya van der Veer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen bij de Super Schenkeldag. Kan je kort vertellen wat het precies inhoudt?
1: Ja, het is een feest voor en door de wijk. We hebben dit jaar gekozen om met alle organisaties...

0: die werkzaam zijn in Schenkel, om met z'n allen een hele leuke middag in elkaar te zetten. Dus we welzijn, Capelle doet mee, sportief Capelle, kinderlab, de buurtcoach, het jongerenwerk, you name it. Iedereen die betrokken is bij het wel en wee van de Schenkelaren, die doet mee aan het programma.
1: Ja, en dat is dan een heel dagvullend programma, toch?
0: Als ik het alleen goed de middag. We hebben deze keer alleen de middag gedaan. En het is heel gevarieerd, denken wij. Het is voor jong en oud. We hebben oud-Hollandse spelletjes. We hebben een voetbaltoernooi. Er is muziek. Dus ook voor jou, Joep, je kan ook je uitleven in de karaoke, doen we volgens mij.
1: Oh.
0: Of in ieder geval, er is een podium georganiseerd.
1: Ik denk wel dat het beter is voor menigeen dat ik niet mee ga doen aan de karaoke.
0: Je moet af en toe je grenzen verleggen.
1: Ja.
0: Ja. We hebben te eten. We hebben lekkere hamburgers, we hebben poffertjes, schaafijs. We hebben heerlijke multiculturele hapjes geregeld. Kortom, een heel breed programma. Kinderen sminken, slijm maken. Ik ben altijd heel benieuwd hoe dat na afloop eruit ziet. Dus dat.
1: Ja, ja, het klinkt ook best als een belangrijke dag voor de buurt.
0: Ja, vind ik wel. Want nou, zeker omdat nu alle organisaties in Schenkel ook zo meedoen. We hebben het echt geprobeerd voor de buurt en door de buurt. Dus in het verleden werd er nog wel eens een externe partij ingehuurd die dan met een soort kermisachtige setting daar kwam. En we hebben nu gezegd, nee, we willen het eigenlijk liever met elkaar regelen. En al die organisaties zijn echt super enthousiast. Morgenochtend spreken we elkaar nog even voor de laatste loodjes. Maar ik zie echt hele mooie plannen van de aanpak en schema's voorbij komen van hoe ze het allemaal gaan regelen.
1: Ja, want de Super Schenkeldag is pas over 2,5 week ongeveer.
0: Ja, 27 juni van 1 tot 5 is het. Er zijn tenten, dus als het regent kan het wel. Maar we hopen natuurlijk op mooi weer en niet zoals vandaag. Met dit druilerige.
1: Nee, dit is niet lekker. Maar ja, kijk, het nadeel van alles vanuit de wijk organiseren, denk ik wel dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn.
0: Klopt, ja. Die kunnen we altijd gebruiken, sowieso, voor het wijkoverlegplatform. Maar ook voor deze dag. We zoeken natuurlijk wel mensen die kunnen helpen met zo'n voetbaltoernooi, om dat een beetje in goede banen te leiden. Mensen met het podium te helpen bij het slijm maken. Of bij het maken van een grote schilderij gaan we nog doen. Daar zijn altijd wel mensen bij nodig die ons helpen bij de organisatie. Al is het alleen maar ook met stoelen even neerzetten of juist weer even inklappen.
1: Ja, ja, en ik neem aan als ze vrijwilligers willen zijn, dan kunnen ze gewoon even een mailtje sturen via het WOP. Contact opnemen.
0: Ja, via het WOP kunnen ze zich aanmelden. En we hebben het bedacht om het in 2 shifts te doen. Dus je bent niet heel de dag bezig. Je kan er zelf ook naartoe. Dus je kan van 1 tot 3 en van 3 tot 5. En ja, we vragen om ook even je leeftijd. Want dan zetten we je een beetje leeftijdsgepast in voor een vrijwillige activiteit.
1: Ja, ja, normaal gesproken rond de WOP-bijeenkomsten van Schenkel komt er een prachtig krantje uit. Is dit keer niet gekomen?
0: Nee, dat klopt. We hebben enigszins vertraging opgelopen met omdat onze vaste hoofdredacteur, die was op vakantie de afgelopen weken. Dus het krantje komt, maar pas ergens in de loop van volgende week. En dat is op zich jammer, want we hebben ook wijkoverlegplatform bijeenkomst. Komende donderdag, 11 juni, vanaf 8 uur. Dus ja, daar kan ik nu ook meteen wat over vertellen. Want daar gaan we het inderdaad wat vertellen over. Havensteder gaat in de Bloemenbuurt een groot onderhoud plegen op een flink aantal woningen. Dus de projectleider daarvan komt wat toelichten. We hebben iemand bereid gevonden om iets over de energietransitie te vertellen. En na de pauze doen we een quiz nog voor ouderen en eenzaamheid. En we hebben wat personele wisselingen. De wijkregisseur die gaat ons verlaten en dan komt een nieuwe voor. Dus die stellen we voor. En we hebben ook een nieuwe buurtcoach. Dus die laten zich ook even voorstellen.
1: Ja.
0: En dan sluiten we af met een drankje. Deze keer zonder alcohol, omdat de beheerders van de Wel. Het is gewoon weer in de Wel deze keer, in het huis van de wijk. Alleen, we mogen geen alcohol schenken. Maar we hebben wel gewoon fris voor jullie geregeld.
1: Nou, was er bij de vorige wijkoverlegplatform bijeenkomst, was er daar nog wel een onderwerp van gesprek, dat buurthuis de Wel?
0: Ja, dat klopt. Omdat de beheerders die hadden aangegeven dat ze het niet meer wilden doen. Dus die zijn in onderhandeling geweest met de gemeente. En uiteindelijk is daar uitgekomen dat welzijn het nu overgenomen is. Dus het is ook gewoon elke dag weer open. En alle bestaande activiteiten die gaan ook gewoon door. En heb je een idee om daar een activiteit te doen? Benader dan de buurtcoach Anouk Aartsen. En zij kan je helpen met het bedenken van een hoe zo'n activiteit, hoe je dat vorm kan geven, hoe je moet nadenken over een budget. En heel vaak kunnen wij vanuit het wijkoverlegplatform daar dan wel geld tegenover zetten. Want als het, zeker als het voor alle bewoners van de wijk is, dan doen we daar graag een duit in het zakje.
1: Ja. Hoe kiezen jullie de onderwerpen voor zo'n WOP-bijeenkomst eigenlijk? Krijgen jullie feedback vanuit de wijk?
0: Ja, het is een beetje naar aanleiding van vragen die we hebben. Of mensen die zich aanmelden op zo'n avond. Van joh, we willen de volgende keer eens hier over hebben. Ik heb toevallig pas geleden overleg gehad met andere voorzitters van wijkoverlegplatformen. En daar hoorde ik ook heel veel goede ideeën. Dus het is ook een beetje leentjebuur spelen, denk ik dan.
1: Nou, vertelde je me net dat je pas vanaf januari voorzitter bent van het WOP. Bevalt het tot op heden?
0: Ja, klopt. Ja, het is even wennen. Ik heb heel veel geleerd over de wijk. Want ik wist eigenlijk helemaal niet hoe groot Schenkel was. Dat loopt echt tot heel ver. Het is bijna tot aan Nieuwekerk aan de IJssel. Heel de Bermweg af en heel de Schravenweg af. Tot aan de andere kant van Schravenweg, tot aan de metro. Dus dat hoort allemaal bij Schenkel. Had ik niet gedacht. Ik wist ook niet dat er zoveel organisaties bezig waren voor het welzijn van onze medebewoners. Dus ik vind het echt enorm leerzaam. En ja, superleuk om te doen. Ik ben projectmanager van beroep. Dus zo'n dag organiseren vind ik echt geweldig. Want daar kan ik al mijn skills voor inzetten. Nou ja, we gaan voor het resultaat natuurlijk.
1: En dan val je gelijk met de neus in de boter met de overgang, de metroovergang bij Schenkel.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk al heel lang mee bezig. Of tenminste, mijn voorgangers in het wijkoverlegplatform om daar aandacht voor te vragen. En nou, net voordat er de verkiezingen waren, is er inderdaad besloten dat er inderdaad naar geld gezocht gaat worden om die overgang iets aan te doen. Het is nog niet de ultieme oplossing, want dat zou onder de grond of bovengrond zijn, hoog over zijn. Maar we gaan in ieder geval kijken of die weg er naartoe verbreed kan worden. Maar dat betekent dat ook een brug verbreed moet worden en het fietspad omgelegd. En Rotterdam moet meewerken, dus het is nog lang geen gelopen race. Maar er is in ieder geval politieke aandacht voor. Dat vonden we al heel fijn, want we hebben er echt wel hard voor gestreden, bij raadsvergaderingen geweest. Dus we waren heel erg blij dat er iets gaat gebeuren.
1: En wat motiveert je het meest als voorzitter van zo'n WOP?
0: Ja, toch iets doen voor de wijk. Ik woon er met veel plezier. Nu bijna 14 jaar. En ja, ik merk dat ik het eigenlijk steeds leuker vind. En dat ik ook steeds meer ingeburgerd raak in de wijk. En dan vind ik het leuk om iets terug te doen. En dan besteed ik dan graag mijn tijd aan.
1: Ja, zoals in bijvoorbeeld de Superschenkeldag.
0: Zoals inderdaad de Superschenkeldag.
1: Mag ik u bedanken voor uw tijd?
0: Graag gedaan.
1: Gaan we dat gelijk doen.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die. En dat is het officiële nummer van het WK dat over 4 dagen begint in Mexico, Canada en Amerika. Aan de telefoon Eelco de Bruin, chef spot van CKZ vandaag. Goedenavond Eelco.
1: Goedenavond.
0: Ja, en laten we gelijk beginnen met het leuke nieuws. IJzervogels is kampioen.
1: Nou, dat zeg je goed. Die hebben het waargemaakt. Wonnen vorige week de wedstrijd tegen de koploper. Daarmee namen ze de koppositie over met 1 puntje voorsprong. En moesten toen wel eventjes nog winnen op bezoek bij, bij de hekkensluiter, Twist. Nou, dat ging niet heel makkelijk. Tot 10-10 was het gelijk. Maar daarna werd het uiteindelijk 10 tegen 13 in het voordeel van de IJzervogels. En daarmee die ploeg knap weer terug gepromoveerd naar de overgangsklasse op het veld. Dus nou, dat is zeker een felicitatie waard, Joep.
0: En dat is ook een prima niveau om volgend jaar weer actief te zijn.
1: Dat klopt inderdaad. En nou, ze hebben natuurlijk al een aantal jaren op rij goed gespeeld. Vorig jaar een stapje terug gedaan op het veld. Maar dit jaar hebben ze de rug kunnen rechten. En dan kunnen ze volgend jaar weer mee gaan doen in die overgangsklasse.
0: Ja, en dan wat minder leuk nieuws. KCC verliest het laatste duel van dit veldseizoen.
1: Ja, nou ja, dat was uitgespeeld. Verloor vorige week van de KZ thuis. Daarmee was de competitie eigenlijk over in heel die pool. KZ eerste en de overige drie ploegen deed het eigenlijk niet meer toe. Tuurlijk wilde KZ goed afsluiten omdat er veel spelers natuurlijk vertrekken. En ook het coachduo vertrekt. Maar het zat er niet helemaal in Amsterdam op bezoek blauw-wit. Uiteindelijk in de slotfase toch een 15-12 nederlaag geleden.
0: Ja, en eerder deze week sprak je nog met de vertrekkende trainer, Henno Ploeg. Hoe kijkt hij terug op zijn periode bij KCC?
1: Ja, klopt. Lang interview met hem opgenomen. En eigenlijk gaat hij met opgeheven hoofd de deur uit. 2 jaar lang het tweede gedaan en toen de overstap kunnen maken naar het eerste team. Dat heeft hij in principe goed gedaan natuurlijk. Moest het doen met een selectie die steeds minder werd. Wat uiteindelijk vorig jaar de degradatie in de korfbliek in de zaal. En dit jaar had hij zijn contract verlengd. Maar nadat uiteindelijk 8 spelers toch besloten om te vertrekken, heeft Henno Ploeg en zijn assistent Carolus toch besloten om ook te stoppen. Hadden ze liever anders gezien. Maar het is goed zo, gaf hij aan. Ze hebben dit veldseizoen toch weten te handhaven op het hoogste niveau. Dus dat hebben ze uiteindelijk nog goed weten af te sluiten.
0: En als we het toch over vertrekkende trainers hebben, kunnen we ook de overstap maken naar die andere ploeg, CKV Nieuwekerk. Trainer Rijmda gaat daar ook weg, hè?
1: Ja, beide Rijm en Verbeek stoppen. Dat hadden ze rond de kerst al aangegeven. Dus dat verhaal zit wat anders in elkaar natuurlijk dan de trainers die bij KCC stoppen. Die hebben eigenlijk geen nieuwe club weten te vinden, wat iedereen al voorzien was. Verbeek die stopt helemaal. En Martijn Rijm die gaat op mijn verbazing het avontuur aan in de Korfbliek 2 bij HKC. Waar die een duorrol met de huidige hoofdcoach gaat vervullen.
0: Ja, en dan is er nog een... Ja, dat laatste duel hadden ze denk ik leuk feestelijk af willen sluiten. Ze waren natuurlijk al kampioen. Maar dan was het dan te zien dat ze kampioen werden, dat ze gelijk spelen uit? Of heeft dat dan niks mee te maken?
1: Nou, als je de afgelopen 3-4 jaar kijkt, dan spelen Valto en Nieuwkerk vaak gelijk tegen elkaar. Dus het was op zich geen verrassing dat ook dit duel in een gelijkspel eindigde. Spelen heel vaak gelijk tegen elkaar. Dus blijkbaar zijn de ploegen heel erg gewaagd aan elkaar.
0: Nou, dan is er nog 1 korfbalploeg die we niet besproken hebben. Maar ja, moeten we het wel doen? Coach, 6 wedstrijden gespeeld op het veld, 6 verloren.
1: Ja. Het is een beetje triest. Joep in de zaal gedegradeerd en nu ook puntloos gedegradeerd op het veld. Het is maar gewoon een beetje crisis in krimp op korfbalvlak. Dat mag je zeker zeggen. En ik denk dat er toch wel een aardige schoonmaak plaats gaat vinden. Wat oudere spelers die zullen gaan stoppen. En dan zal er nieuwe talent moeten op gaan staan om weer de stap terug te kunnen gaan maken.
0: Ja, dan gaan we door naar het voetbal. Daar was maar 1 regioploeg actief, hè, afgelopen zaterdag.
1: Ja, halve finale. Nieuwekerk op bezoek bij Brielen. Dat moest gewonnen worden. Want anders ben je uitgeschakeld en degradeert de Nieuwekerk. Nou, het was heel lang spannend. Zelfs een verlenging hield geen doelpunten. En toen moesten er uiteindelijk een penalties genomen worden. Nou, miste Nieuwekerk de eerste, maar daarna miste Brielle er ook twee op rij. En won uiteindelijk VV Nieuwekerk die penalty-serie op bezoek bij Brielle. En dat betekent dat ze aanstaande zaterdag de finale van de nacompetitie kunnen gaan spelen. En dat gaan ze doen tegen Heine Noord. Nou, dat is een ploeg die ze ook in de competitie tegenkwamen. Uit wonnen ze met 6-1. Thuis verloren ze met 4-1. Dus ja, het kan alle kanten op. Dus zaterdag om 14:30 zullen we het gaan meemaken. Een wedstrijd die we live gaan verslaan in IJsselsport.
0: Maar het is toch eigenlijk wel gek dat twee ploegen uit dezelfde competitie tegen elkaar moeten in de strijd om handhaving?
1: Ja, beide hebben ze tegen een tweede klasse gespeeld. Die wedstrijd hebben ze allebei gewonnen. Dus daar staan ze nu tegen elkaar in de finale.
0: Ja, ja, en een klein niveauverschil is het maar. Maar over 2 minuten trapt het Nederlands elftal af. In de laatste oefenwedstrijd voor het WK. En al zit hij op de bank, er is wel een linkje met de regio, toch?
1: Ja, meerdere linkjes eigenlijk wel. Hè. Maar degene waar jij op doelt, dat is Noah Lang. Komend uit Moordrecht natuurlijk. Hij actief op het WK. En ja, voornamelijk als invaller, denk ik.
0: Memphis Depay komt uit Moordrecht.
1: Dat klopt ook, ja.
0: Ja. Kan ik een kleine voorspelling uitlokken waar het Nederlands elftal gaat eindigen?
1: Nou, laten we eerst maar hopen dat ze de groepsfase overleven. Vind je dat een goed idee? En dan kijken we wel weer verder.
0: Ik vind het wel een beetje negatief hoor, Ilko.
1: Maar realistisch noem ik het meer, Joep. Ik vind de kwaliteit en het niveau niet van afspatten de afgelopen maanden. En Japan, laten we die echt niet onderschatten als eerste tegenstander. Dus ik verwacht zelfs een gelijkspel in die wedstrijd.
0: Nou ja, gelijkspel tegen Japan en tegen Zweden en Tunesië, het mag wel gewonnen worden, toch?
1: Ja, nou ja, weet je, het zou schande zijn als je niet doorgaat. Want zelfs als slechtste nummer 4 ga je volgens mij nog door naar de volgende ronde. Dus wat dat betreft is dit WK wel een beetje ontdaan van alle charme, vind ik zelf.
0: Ja, nou, dat, we zullen er nooit actief op zijn.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus we gaan maar gewoon het wekkertje zetten om 3 uur 's nachts om naar Mali tegen Ivoorkust te kijken of zo.
0: Absoluut, absoluut. Maar toch, de leukste wedstrijd volgende week is Nieuwekerk tegen Heine Noord.
1: Ja, nee, zeker. Voor de regio, zeker. Ja, dat klopt.
0: Ah, ik ga je heel erg bedanken voor je tijd en heel veel plezier wensen aanstaande zaterdag wanneer VV Nieuwekerk mag gaan voetballen. Ilko, dankjewel.
1: Joep, graag gedaan.
0: Ja, en op onze website staat een interview met juf Carina Reijnen. Ja, zij kreeg Noah Lang in groep 5 in de klas. En in het artikel haalt ze herinneringen op aan de voetballer. Het verbaast haar niet dat Lang het Nederlands elftal heeft gehaald. Wel dat hij muziek is gaan maken. Wil je weten waarom? Ga dan naar ckzvandaag.nl. En ter ere van onze streekgenoot, hij is geboren in Capelle en oud-leerling van Reijnen, draaien we eenmalig één van zijn nummers. En dat is Wakka van Noah No en Ems.

0: En vorige week woensdag is in Zuidplas een proef begonnen met een mobiele milieustraat. De gemeente hoopt zo het recyclen voor haar inwoners te vergemakkelijken. Ik was bij de opening en sprak daar met wethouder Zijlstra. Want wat is nou precies een mobiele milieustraat?
1: Ja, dat moet u eigenlijk zien als we kennen natuurlijk de afvalbrengstations in Nieuwerkerk en Zevenhuizen. En die zullen in andere gemeentes natuurlijk ook zijn. En we merken toch dat veel inwoners het toch net even te ver weg vinden of lastig in te passen. En dan kunnen ze hier voor een beperkt aantal restafvalstromen kunnen ze hier terecht.
0: En wat voor restafvalstromen zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moet ik heel even op het bord spieken. Maar dan gaat het inderdaad om oud ijzer, batterijen, oude telefoons en andere elektrische apparaten. Frituurvet wordt ook flink ingeleverd. En ook inderdaad lege verfblikken.
0: Nou gaat het om een proef, toch?
1: Ja, dat klopt. We gaan nu met de mobiele milieustraat langs alle dorpen. En aan het eind van dat rondje kijken, nou, voorziet dit in de behoefte? En is dit inderdaad een welkome aanvulling op de mogelijkheden die inwoners al hebben?
0: Ja. En hoe vaak zal die dan ergens kunnen gaan staan? Hij staat hier dan nu vandaag in Moordrecht. Ja. Morgen staat hier in Moekapelle. Als het een succes blijkt te zijn, hoe vaak gaat hij hier dan komen staan?
1: Ja, dat zal echt afhangen van hoeveel er wordt ingeleverd en in welke behoefte het voorziet. Dat zal ook echt goed gemonitord gaan worden. En op basis daarvan moeten we een goede berekening maken van nou, wat kost dit? En wat levert het inderdaad aan herbruikbare afvalstoffen op?
0: Ja, want de vraag wat kost dit? Het lijkt me relatief een duur ding.
1: Ja, maar je moet zich ook voorstellen dat bijvoorbeeld oud ijzer, dat is ook gewoon een waardevolle grondstof naar de toekomst. Dus we moeten niet alleen kijken wat het kost, maar ook wat het naar de toekomst toe, wat het opbrengt.
0: Ja. Zou dan ook bijvoorbeeld zwerfafval tegen kunnen gaan?
1: Nou, ik ga ervan uit dat mensen natuurlijk hun afval altijd op een nette manier afvoeren. Maar afval wat inderdaad hier wordt ingeleverd, belandt in ieder geval niet op straat.
0: Precies. Maar als het de periodes er te lang tussen zitten, waarom zouden mensen dan niet gewoon nog steeds bij het grof vuil gooien in de eigen kliko of in de container of wat dan ook?
1: Nou, omdat wij in Zuidplas kennen we het DIFTAR-systeem. Dus voor je restafval betaal je €2 voor een volle vuilniszak. En als er inderdaad in die volle vuilniszak stoffen verdwijnen die ook hier ingeleverd kunnen worden of op een van de brengstations, ja, dan bespaar je daarmee toch op je rekening voor je afvalinzameling.
0: Nou is Moordrecht en Moekapelle, die zijn wat kleiner vergeleken met de Nieuwerkerk. Zou het dan ook kunnen zijn dat die Nieuwerkerk op meerdere locaties in verschillende wijken gaat komen te staan?
1: Ja, dan moeten we echt even kijken. Want in Nieuwerkerk en in Zevenhuizen hebben we natuurlijk gewoon een afvalbrengstation. Op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk kan je ook wat meer afvalstromen kwijt. Hè. Bijvoorbeeld, er kwam hier een meneer met een brandblusser. Nou, die mogen wij hier niet innemen, maar wel in Nieuwerkerk. Want dat heeft te maken met allerlei veiligheidsmaatregelen en voorschriften. De inwoners van Nieuwerkerk, ja, die wonen relatief dicht bij het afvalbrengstation. En voor Moekapelle en Moordrecht ligt dat net iets verder weg. Dus ook daar zullen we heel goed kijken van, voorziet dit in die dorpen dan wel in de behoefte.
0: Ja. En, is het dan ook aan het einde van de rit goedkoper om zo'n ding neer te zetten dan een afvalverwerkstation in die dorpen?
1: Ja, dat zijn echt zaken die we moeten onderzoeken. Het afvoeren van restafval kost gewoon veel geld, want dat wordt dan uiteindelijk verbrand. Dus alles wat wij hier aan waardevolle reststromen kunnen inzamelen, draagt ook bij aan een beter milieu.
0: Ja. En wanneer is de proef geslaagd?
1: Nou, eigenlijk is die nu al geslaagd. Ik sta hier nu een kwartiertje en als ik zie hoeveel inwoners hier al langsgekomen zijn, dan is de proef eigenlijk al geslaagd.
0: Ja. Het kan ook zijn dat ze gewoon een oude jaren hebben opgespaard en dan vandaag alles eraf komen leveren.
1: Dat zou ook zomaar kunnen, dat het mensen heeft aangezet om toch eens even de bergkasten weer eens goed op te ruimen. Aan de andere kant is het ook gewoon goed om mensen bewust te maken van het feit dat niet alles restafval hoeft te zijn. Dat er ook gewoon heel veel waardevolle grondstoffen tussen zitten.
0: Ja, en ik zie dat u zelf ook een tas bij u heeft.
1: Ik heb ook inderdaad een rondje gemaakt door het huis en dan merk je dat je heel veel spullen gewoon bewaart die eigenlijk gewoon wel weg kunnen en dan op een manier dat ze niet bij het restafval verdwijnen.
0: Ja, dus u gaat er zo meteen lekker inleveren?
1: Ik ga het zeker inleveren.
0: Dat is toch een lekker gevoel, een opgeruimd huis.
1: Mijn vrouw was er ook heel erg blij mee. Even netjes de grote schoonmaak. Dat is ook wel de tijd van het jaar.

0: The Beatles met Hey Jude. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van IJsselnieuws, waarin we dus best wel veel onderwerpen hebben gehad. We begonnen de uitzending met een interview met wethouder Jan-Willem Schuurman over het hoogspanningsstation en over de waterhuishouding van het nieuwe dorp. Verder hadden we Wop Schenkel en hadden we natuurlijk het sportoverzicht. Na het nieuws van onze collega's van RTV Rijnmond zijn we weer bij jullie terug. En de eerste gast zit al in de studio. Dus ik zou zeggen, tot zometeen.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Ik ben Martin van den Boogaard. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolf. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 Radio Capelle.
14: Ja,
0: Welkom terug bij het tweede uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met achtergronden bij het nieuws uit je eigen regio. En in het tweede uur gaan we het hebben met gaan we het onder meer terugblikken op de speciale zaterdag voor de Molukse samenleving in Capelle. Gaan we in gesprek met wethouder Erik Vaas over de bijeenkomst waar ook onder meer prinses Laurentien van Oranje aanwezig was. Nemen we een kijkje bij de dijken. En gaan we ook in gesprek met Merit Schrijvers over haar overstap naar ons Zuidplas. Dat en nog veel meer hier bij IJssel Nieuws. Maar nu eerst Bill Medley en Jennifer Warnes met I've Had the Time of My Life. Yeah.

0: I've had the time of my life. Ja, Merit Schrijver stond ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart op de kieslijst voor Platform Zuidplas. Zij vierde dus feest toen de uitslag van die verkiezingen kwam en ze in de gemeenteraad mocht plaatsnemen. Op 23 mei besloot Merit Schrijvers uit de fractie te stappen. Ze had te veel fundamente knelpunten ervaren. Er was onvoldoende ruimte voor open tegenspraak, onafhankelijke meningsvormen en gelijkwaardige besluitvorming. En daarom is er nu Ons Zuidplas. En gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Merit Schrijvers.
1: Ja, Merit Schrijvers, van harte welkom.
2: Dankjewel, goedenavond.
1: Ja, we gaan het hebben over 9 weken raadslidmaatschap voor Platform Zuidplas. Een enorme verkiezingsuitslag. Veel gevierd en dan een gemeenteraad instappen in de fractie.
2: Ja.
1: En dan ineens op 23 mei komt er een bericht, de wegen scheiden zich. Wat is er gebeurd tussen eigenlijk de eerste aansluiting bij Platform Zuidplas en het vertrek?
2: Ik was heel erg enthousiast om iets te doen voor de inwoners van Zuidplas. Platform Zuidplas was op zoek naar mensen die zich wilden aansluiten. Dus dat leek een leuke match. Hele drukke campagnetijd gehad. Heel erg veel in contact geweest met allerlei inwoners. Hartstikke leuk. Toen kwamen daar de verkiezingen. Toen was er een hele goede uitslag voor Platform Zuidplas. Maar voor mijn gevoel was het nog niet echt één partij. Ik miste een soort van fundament waar het op gebaseerd was. Persoonlijk hou ik gewoon van structuur. Dingen met regelmaat. 1 keer in de week een fractieoverleg. 1 keer in de week een raadsvergadering. Tuurlijk kan je af en toe spoeddingen hebben. Maar dat is wat anders dan 24 uur van tevoren een appje krijgen morgen om zo laat. Moet je voor het fractieoverleg in de raadzaal zijn. Daar begon het een beetje te knagen.
1: Ja, ja, even misschien een toelichting. We hadden een voorgesprek en toen vertelde je wat je eigenlijk doet aan ander werk.
2: Ja.
1: Dus je bent al heel lang bezig met ISO-certificaten.
2: Dat klopt.
1: En dan gaat het eigenlijk om structuur en regels.
2: Ja, processen, procedures, resultaten, afspraken, duidelijke communicatie. Ja, nog heel veel meer. Maar misschien doe ik het al te lang dat je gewoon gewend bent in een bepaalde structuur te werken. Als ik heel eerlijk ben, bij mij thuis is het ook net een ISO-systeem. Daar gaat ook een heleboel op een vaste manier. Vaste tijden, dingen op vaste plekken. Zo ben ik. En in de drukte van de campagnetijd bij Platform Zuidplas, met toch heel veel enthousiasme, heb ik het gemist of heeft Platform gemist bij mij dat ik van structuur hou, wil ik in het midden laten.
1: Misschien ging het allemaal een beetje snel.
2: Het ging allemaal een beetje snel.
1: Heb je ook meestal vieren in het gemeentehuis toen de uitslag bekend was?
2: Een soort van.
1: Ja.
2: Ja. Maar je ziet me niet rechtstreeks op alle juichende foto's. Ik was er wel.
1: Oh, dat weet ik niet. Ik was er ook. Ik was er ook. Ik was in die raadzaal op uitslagenavond. Dus ik heb het zien gebeuren.
2: Ik stond aan de andere kant van het tafeltje van de hoek waar we stonden.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik heb niet gezien wie waar stond en zo. Maar wel heel veel, wat was het, oranje bij elkaar. Maar goed, in ieder geval. En dan ga je zo'n raadsperiode in. Ben je ineens onderdeel van de gemeenteraad. Hoe was dat überhaupt? Even los van de zaken die verder gespeeld hebben. Maar
2: op zich heel erg interessant. Heel druk inwerkprogramma, wat ook nog niet af is. Dat is pas 11, 12 september af. Na de zomerreces, laatste stuk. Heel veel nieuwe dingen. Dus zitten kijken, op zitten letten. Zitten kijken van hoe werkt het nou allemaal? Wie praat met wie? Wie praat niet met wie? Waarom praten ze zo? Waarom zitten deze volgorde in? Hoe werkt dat? Zit er een structuur in? Dat is op zich best lastig, omdat te vinden. Maar uiteindelijk gaat het steeds beter. Veel praten ook met andere raadsleden in de pauzes. Maar het is natuurlijk nog steeds wel nieuw.
1: Ja. Dus. En er is geen handboek voor. Ook al heb je wel, wat je zegt, een introductieprogramma. Je wordt op allerlei manieren ingewerkt. Want heel veel mensen, een heel groot deel van de huidige raad is nieuw.
2: Ja, maar het is natuurlijk makkelijker om nieuw raadslid te zijn binnen een bestaande partij. zeker de landelijke partijen.
1: Die er al zat.
2: Ja, maar die hebben allemaal opleidingstrajecten en trainingen vanuit de landelijke partij. En als je ergens je aansluit waar mensen al zitten die het al een raadsperiode hebben gedaan, gaat het denk ik ook makkelijker. Maar voor Platform in zijn geheel, Platform Zuidplas, is het denk ik ook lastig. Iedereen nieuw, niemand ervaring. En wat dat betreft, als er dan iets van een structuur en een lijn was geweest, dan was het vast goed gekomen.
1: En heb je nooit, ben je nooit opgestaan om dat te zeggen?
2: Ik heb een poging gedaan, maar dat werd niet gehoord. Werd afgedaan als ach meisje. Het geeft niet, ja, niet iedereen weet het in één keer. Alsof je als klein kind in de hoek gezet werd. Daar kan ik als type ook niet zo goed tegen, zou je het zo zeggen?
1: Zo. Nou vind ik het niet netjes om, terwijl wij samen praten, om het tot in de diepte over de dingen te hebben die je op hebt geschreven. Oh, hè? Ja. Maar in ieder geval, jullie hebben, het is hem niet geworden, laat ik het zo zeggen. Een aantal dingen die klopten niet. Je zei, ja, het is. Maar één ding wil ik nog wel even zeggen. Hè? Die zegt onder andere, ervaar ik dat de politieke koers zich steeds verder heeft ontwikkeld richting een eenzijdige one-issue benadering. Nou hebben wij natuurlijk ook vanuit hier, vanuit de redactie, Platform Zuidplas leren kennen. En toen zagen we al heel vrij snel dat het redelijk een eenzijdige, tenminste laat ik het zo zeggen, één of twee, hooguit twee onderwerpen ging.
2: Ja, een regionale opvanglocatie en IJsselpark, scholen.
1: Dus dat kan toch niet als nieuw worden ervaren?
2: Een programma van 20 punten. Waarvan aan mij toebedeeld waren het sociaal domein en zeg maar duurzaamheid en groen. Ik ben ook lid van Duurzaamheid Platform Zuidplas. Dat was al voordat ik wist dat ik in de gemeenteraad
1: zou komen. Daar voelde je in thuis?
2: Daar voel ik me ook in thuis. Dat zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het werd overschaduwd door IJsselpark en door de Rol. En het ging ook echt alleen maar daarover. We zijn er niet aan toegekomen. En ik heb ook niet de illusie dat de dossiers heel gauw afgerond gaan zijn. Het zal zeker het eerste jaar met name over de Rol gaan vanuit Platform Zuidplas en de Scholenboulevard.
1: Ja. Maar goed, 23 mei.
2: Ja.
1: Je stapt eruit. Je laat ons weten. Nou, misschien dat ik me ga aansluiten bij een andere partij. Of ik ga zelf met een partij verder. En dan is er ineens ons Zuidplas. Wat er is in die tussentijd gebeurd. Heb je gesprekken gevoerd met andere partijen om een soort oriëntatie te doen?
2: Ik heb oriëntatiegesprekken gedaan met, en dan ben ik nog steeds aan het doen met de andere partijen in de gemeenteraad van Zuidplas. Maar ons Zuidplas kwam met name omdat er ergens werd gesuggereerd dat ik bij de eerstvolgende raadsvergadering als groep schrijvers zou worden neergezet. Er werd ook meteen een vergelijking getrokken naar Lijs Pauwels. Dus ik dacht, daar moet ik toch die maandag of die dinsdagochtend voor de raadsvergadering nog even stokje voor steken.
1: En op welke manier?
2: Ik was toevallig op het gemeentehuis omdat ik een afspraak had met een van de andere fractievoorzitters. En ik kwam Laurens tegen, van de Griffie.
1: Ja.
2: En toen riep ik, hey Laurens, we heten niet groepschrijvers, maar we heten ons Zuidplas.
1: Dat wist je al? Of had je
2: dat
1: die...
2: wist ik al.
1: Oh, dat wist
2: dat
1: je
2: is
1: al,
2: ja. Die zaterdag al geboren. Ja.
1: Oké, okay, toen is ons Zuidplas geboren. Maar je zei ook net in het voorgesprek, door de gesprekken die je gevoerd hebt, kreeg je eigenlijk het gevoel van, je ziet het als een kans. Dit.
2: Ja, dat was wel de zaterdag eigenlijk direct daarna. Want ik wil wel degelijk wat betekenen voor de inwoners van Zuidplas.
1: Dat blijft?
2: Dat blijft. En de motivatie is er nog net zo hard.
1: En er zijn wel meer eenmansfracties, of sorry, eenvrouwsfracties.
2: Ja, geweest. Nou, niet meer, denk ik.
1: Nee, maar gewoon in de politiek zelf.
2: Jawel.
1: Dus dat is niks nieuws.
2: Het is zeker ook niet de bedoeling om een eenmansfractie te blijven. Maar als mensen mij gaandeweg blijven volgen en zien wat ik ga doen, en ze voelen zich geroepen om zich aan te sluiten, is iedereen van harte welkom.
1: Nou, dat beloof wat. Wat zijn de dingen waar je op gaat richten?
2: dat sociaal domein in eerste instantie. Daar zit toch ook met de zomernota een van de grootste kostenposten. Daar zou het een en ander aan veranderd moeten worden. De visie van ons Zuidplas op sociaal domein is bijna af. Die bouwt eigenlijk door op wat er in het huidige sociale beleid staat. Maar probeer hem iets concreter te maken.
1: Heb je je al verdiept in het hele sociale domeinshoofdstuk?
2: Ja.
1: Wat tref je daar aan?
2: Ik denk dat het een ongelijkheid is. Dat er niet eenduidig genoeg wordt besloten wie wanneer op welke criteria welke zorg krijgt. Of welke hulpverlening. Daar ga ik ook proberen iets aan te doen in dat visiedocument. Daar ligt een voorstel voor een onafhankelijke methode, waardoor iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Als in dat er wat duidelijker keuzes worden gemaakt op duidelijke criteria wie wanneer recht heeft op welke zorg.
1: Maar het is wel het onderdeel binnen de gemeente waar enorm veel mensen direct mee te maken hebben.
2: Ja. En het is goed hè, wat Zuidplas nu doet. Want ik heb ook al het een en ander aan onderzoek gedaan. We zijn wel een van de gemeenten die al een stap verder zijn. Maar ik denk dat je hem nog iets verder kan trekken. In positieve zin.
1: Nou, ik hoor wel eens van andere raadsleden dat en ook degene die binnen de gemeente werken aan het sociaal domein. Mm-hmm. Vanwege organisaties die daarbij betrokken zijn. Ook omdat er zo'n enorm veel geld van de begroting van een gemeente gaat naar het sociaal domein. Dat het eigenlijk in een gemeenteraad

0: uitdaging, want het is nu 8 juni als wij dit gesprek hebben.
1: Ja.
0: En het zomerreces zal ongeveer over een maand aanvangen.
1: Ja.
0: En dan ga je richting september. Is dat een beetje een eikpunt?
1: Dat is een beetje een eikpunt. Maar er moet natuurlijk nog veel meer. Want als je een eigen partij opzet, op mijn manier, dan moet daar toch een soort van structuur zijn. Er moet een goede website zijn. Er moet een goed partijprogramma zijn. Er moet meer dan voldoende gecommuniceerd worden naar de inwoners met wat ons Zuidplas aan het doen is. En hoe ons Zuidplas tegen de huidige situatie aankijkt.
0: En hoe doe je dat? Doe je dit allemaal alleen?
1: Op dit moment, nou, niet helemaal alleen.
0: Heb je niet als ons Zuidplas automatisch een stuk ondersteuning?
1: Ik heb een stuk ondersteuning vanuit, zeg maar, mijn andere werk. In mijn eigen netwerk zitten natuurlijk heel veel IT'ers. Waar ik al jaren, zowel zakelijk en sommige ga ik ook privé mee om, die allemaal roepen, hé, leuk, dat is echt wat voor jou. Wij komen je eind juni helpen met de website. Of roep maar wat je hebben wil, dan zorgen wij dat die de lucht in komt. Maar ik kan niet alles tegelijk.
0: Dat klinkt goed.
1: Het komt allemaal goed.
0: Eerst een begin. Wat is uit het hele sociale domein hoofdstuk nummer, tenminste aandachtspunt nummer 1? Kun je dat noemen al?
1: Ik denk dat het belangrijk is, dat het belangrijkste is dat er één centraal punt komt van waar alles gecoördineerd wordt. Dat is niet specifiek inhoudelijk, maar dat iedereen weet waar hij of zij naartoe kan. En van daaruit zorgen dat er op een eerlijke en transparante manier aangetoond wordt, ook naar de inwoners die er geen gebruik van maken, hoe het in elkaar zit. Het huidige beleid heeft doelen. Wat er aan resultaten op die doelen is behaald, is lastig. Zelfs voor mij als raadslid lastig om boven tafel te krijgen. Omdat het allemaal in verschillende jaarverslagen staat. Ik zou eigenlijk ook, staat ook in de visie van ons Zuidplas, dat er een vorm van dashboarding zou moeten zijn. Dat is misschien iets te veel een IT-term. Maar dat je gewoon per maand kan zien hoeveel mensen er instromen, hoeveel mensen er uitstromen, hoe lang een gemiddeld zorgtraject duurt, wat voor soort zorgtraject, want je hebt natuurlijk allerlei verschillende dingen.
0: En dat is er niet?
1: Niet op die manier.
0: Dat is merkwaardig.
1: Ik heb het al gevraagd bij gewoon op het gemeentehuis.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is jij zo. Dat is wel heel lastig om aan die te komen.
0: Het verbaast mij, omdat het zo belangrijk is. En het lijkt zo logisch dat je een vorm van dashboarding doet. Nou ja, dat is het huiswerk voor de komende tijd.
1: En het kan best dat het er wel is, hoor. Dat ik het aan de verkeerde mensen heb gevraagd. Maar ik denk het niet.
0: Nou,
1: dat het er op die manier is.
0: Maar met al die assistenten van je, gaat er misschien wel een nieuwe komen. Veel succes bij alles. En ik hoop dat de kansen die je ziet, eens kijken wat ermee gebeurt. Dan gaan we dan weer naar kijken. Waar gaat Merit Schrijvers mee komen? Voor nu, dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag.

0: Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain? Ja, en het is wel belangrijk, omdat onze regio in een van de laagste gedeeltes van Nederland ligt, dat de dijken goed up-to-date zijn. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waad is verantwoordelijk voor die dijken die ons beschermen. Elk jaar maken ze een rapportage over de staat van de dijken. Verslaggever Sebastian Barel ging op pad en vroeg aan Cor Habben Jansen van het Hoogheemraadschap hoe de staat van de dijken is in onze regio.
1: Nou, de veiligheid van de dijken staat goed. Wij rapporteren elk jaar aan ons algemeen bestuur over de staat van de dijken, zoals u zei. En wij hebben een versterkingsprogramma tot 2050 lopen. Voortgekomen uit die rapportage om de dijken in 2050 te voldoen aan die geldende norm dan.
2: Ja, u had het net al over een jaarlijkse veiligheidsrapportage. Ja, met het oog op de toekomst, wat zijn de uitdagingen waar jullie mee te maken krijgen?
1: Nou, we hebben behoorlijke uitdagingen. We moeten echt behoorlijk wat dijken gaan versterken. Met name ook de rivierdijken. Die moeten we echt voor een groot deel gaan vervangen of in ieder geval versterken. En we hebben een programma voor die ongeveer 1,4 miljard geld kost. Ja. Nou ja, kijk, we wonen in een dicht bewolkt gebied in ons waterschap. En er zijn heel veel woningen op, aan, in de dijk. En we moeten echt veel meer ruimte gaan creëren om die dijk te kunnen versterken. Dus de breedtes moeten beter worden. Dus we moeten ook proberen de planologische nieuwbouw moeten we toch beperken rond die dijken. En dat is wel een uitdaging die we ook met de gemeente en met de provincie moeten oppakken.
3: Momenteel is aan de kant van Krimpen aan de IJssel en de Krimpende Waard de dijkversterking al in volle gang. Guido Verwij, omgevingsmanager van het project, vertelt wat er gebeurt.
4: De dijk die is niet hoog en stabiel genoeg. En om in de toekomst ook aan de eisen te voldoen, moet die dus worden aangepakt. Nou, dit is een hele bijzondere dijk, want hij is erg complex. Omdat hij smal is, op slappe bodem staat en druk bebouwd is. Met veel bedrijven en woningen. Daarom is er eigenlijk geen makkelijke oplossing mogelijk. En zijn wij met speciale technieken hier aan de slag gegaan. Nou, we zijn begonnen in Goudrak met deze werkzaamheden. En wij werken in bepaalde stukken van de dijk. Zoals ik al aangaf, is het een hele druk bebouwde dijk en een complexe opgave. Dat betekent dat we ook rekening moeten houden met de mensen die er wonen en werken. Het is een langdurig project. Dus we moeten zorgen dat we, als we bezig zijn, dat de mensen ook van en naar hun huis kunnen blijven komen. En daarom hebben we een planning. We zijn begonnen in Goudrak. Ondertussen ook met de voorbereiding in Krimpen aan de IJssel. Daar liggen nog kabels en leidingen in de dijk die eerst vervangen moeten worden. En als dat gebeurd is, dan volgt ook daar de dijkversterking.
3: Tijdens het project wordt de dijk over een afstand van 10 kilometer tussen Goudrak tot Krimpen aan de IJssel versterkt. De werkzaamheden duren bij elkaar tot 2031, wat veel vraagt van de inwoners.
4: Dit is een ontzettend complexe dijkversterking vanwege die drukke bebouwing en de weinige ruimte die beschikbaar is. Er zijn plekken waar je niet eens ziet dat je op de dijk staat. En daarom is dit alleen maar mogelijk met deze complexe technieken. Maar het vraagt ook heel veel van de mensen, omdat ze natuurlijk jarenlang in die werkzaamheden zitten. Voor het vervangen van kabels en leidingen en die dijkversterking. Natuurlijk allemaal met het doel voor die droge voeten straks, nu en in de toekomst. Maar vooral ook, we moeten dit samen met elkaar doen. Het geeft heel veel overlast. Maar we moeten hier met z'n allen doorheen. Voor uiteindelijk een heel mooi resultaat. Het is zeker een langdurig project. Wij hebben een traject van 10 kilometer van Krimpen tot aan Goudrak. Waar wij tot 2031 aan de slag zijn om daar te zorgen dat ook voor in de toekomst mensen in de Krimpende Waard weer droge voeten kunnen blijven houden.
2: Ja, het is interessant denk ik ook voor mensen om te zien. Jullie organiseren ook speciale momenten daarvoor. Wat kunt u hierover vertellen?
4: Ja, absoluut. Wij hebben hele mooie machines nu op Goudrak en op Ouderkerk staan. Die komen uit Japan. Die brengen buispalen en damwanden in de dijk. Super gaaf om te zien, want die lopen over een eigen constructie heen. Ongekend in Nederland. Het is alleen niet echt wenselijk dat mensen daar ter plekke komen kijken. Ook voor de bereikbaarheid en de veiligheid. Daarom organiseren wij gratis boottochten. Kunt u met ons mee. Geven we ook een hele uitleg van het verhaal wat we doen en waarom we het doen. En dat varen wij altijd vanuit Ouderkerk aan de IJssel. Meestal de eerste vrijdag van de maand. Geven we op via het omgevingsloket Kijk. @hhsk.nl. Misschien kunt u het nog even in beeld zetten. En dan komt u op de lijst en dan benaderen we u om mee te varen.
3: Niet alleen aan de zijde van Krimpen en de Krimpende Waard wordt de dijk versterkt, maar ook aan de kant van Capelle, Nieuwerkerk en Moordrecht. Dit project zit nog in de beginfase. Zo ligt Martin Bakker toe als omgevingsmanager van Schielands Hoge Zeedijk.
5: We zijn dit jaar begonnen aan de verkenning voor dijkversterking Schielands Hoge Zeedijk. En dat is een hele interessante en diverse dijk. Met veel monumenten, beschermde dorpsgezichten. Heel veel verschillend gebruik, recreatief. Natuurlijk een belangrijke verkeersfunctie. En industrie. Dus bij die verkenning moeten we goed zorgen dat we bewoners, omwonenden en ook die bedrijven goed betrekken om tot een voorkeursalternatief te komen.
2: Ja, en wat gaan de bewoners merken komende tijd?
5: Buiten gaan ze nog niet zoveel merken van ons project. Maar we komen wel de komende tijd veel langs. We gaan gesprekken voeren, informatieavonden organiseren om bewoners en bedrijven juist te betrekken bij de plannen. Zodat er echt een goed alternatief uitgewerkt wordt.
2: Is er al een idee wanneer de daadwerkelijke dijkversterking gaat plaatsvinden?
5: Het is een langdurig proces, hè? Juist omdat we dat zorgvuldig doen. En aan de overkant wordt natuurlijk nu gebouwd. Dus we hebben nu in de planning dat we na 2031 aan de slag gaan met het versterken van deze dijk.
2: Als mensen aan deze zijde meer willen weten over die informatieavonden, over de plannen die nog ontwikkeld worden, waar kunnen ze dan terecht?
5: Op de website van het Hoogheemraadschap, hhsk.nl/SHZ is meer informatie te vinden. En via die website kunnen ze ook een contactformulier invullen.
0: Dat was dus Sebastiaan Barel, die voor ons een verslag maakte over de dijken in onze regio. Dan gaan we door, want prinses Laurentien van Oranje was op 3 juni in de Kapelse Bibliotheek. Daar sprak zij met jongeren die als kind het slachtoffer werden van de kinderopvangtoeslagenaffaire die 13 jaar geleden aan het licht kwam. Wethouder Erik Vaassen was er ook bij en in gesprek met Rob Nieuwveld praat hij hierover.
6: Via de mede door prinses Laurentien van Oranje opgerichte stichting Gelijkwaardig is een methode ontwikkeld om jongeren te helpen. En die methode die wordt nu ook in Capelle geïntroduceerd. En de methode gaat vooral om luisteren naar deze jongeren, zodat ze hun verhaal kunnen vertellen. En dat wordt vervolgens opgeschreven en in een dossier bewaard, zodat ze dat niet nogmaals hoeven te vertellen. Erik Vaassen, u heeft al zo'n 13 jaar te maken met dit dossier en nog steeds bezig met problemen bij mensen door deze offerte. Hoe voelt dat voor u?
7: Ja, ik zei ook tegen Laurentien, prinses Laurentien, zei ik ook dat het inderdaad een soort de grootste frustratie is na zoveel jaar wethouder voor mij. Wat ooit begon als een relatief klein signaal groeide uit tot een van de grootste overheidsschandalen in de Nederlandse geschiedenis. Een schandaal waar tot de dag van vandaag mensen, gezinnen, jongeren, kinderen nog steeds last van hebben. En trauma's aan hebben overgehouden en leed heeft veroorzaakt. En dat is echt wat ik denk van dat moeten we toch proberen zo snel mogelijk met elkaar blijvend organiseren. Dusdanig organiseren dat we, dat kinderen, maar ook hun ouders hun leven gewoon weer op orde kunnen brengen.
6: Ja. Want nu komt het project van de prinses eraan. Maar u bent nog gewoon in Capelle bezig met deze affaire nog steeds. Hè? Nog steeds met ouders, met kinderen van de ouders die inmiddels jongeren zijn. Wat is daar de situatie van?
7: Ja, en dat raakt mij ook persoonlijk nog steeds. Hè? Bij mij is het natuurlijk maar heel klein als je dat vergelijkt bij de ouders en bij de gedupeerde kinderen en jongeren. Maar het raakt me nog wel steeds. En we hebben 2500 ouders. Je zei net 1542 jongeren, dat klopt. Maar het zijn uiteindelijk 2500 mensen in totaal die daar gedupeerd zijn van in Capelle. En er lopen ook vast ongetwijfeld nog kinderen, jongeren, ouders rond die nog niet bij ons bekend zijn. En dat is nou net de bedoeling om te proberen met vrijwilligers om te zorgen dat die mensen die nog niet bekend zijn, die wel erkend zijn door de Belastingdienst als gedupeerden, het wordt heel technisch, dat we die kunnen benaderen en kunnen helpen via deze methodiek.
6: Die methodiek gaat om luisteren. Nou, dat is dan een nieuw project wat geïntroduceerd is. Maar ik kan me voorstellen dat er in het verleden ook wel geluisterd is naar deze jongeren, misschien al toen ze nog kind waren.
7: Zeker, en dat doen we nog steeds. We hebben hier een groep ambtenaren die dag in dag uit bezig zijn om gedupeerde ouders, maar ook jongeren te helpen van, goh, wat heb je nodig om je leven weer op orde te krijgen? Tegelijkertijd hebben wij een klankbordgroep waar we 1 keer per 3-4 maanden met elkaar bij elkaar komen om te horen van, goh, wat leeft er nou onder de jongeren? Wat kunnen wij als gemeente nog beter doen? En ik denk dat wij, en we hebben ook een wachtlijst, zo eerlijk moet ik ook zijn, van een man of 47 was de laatste getal. En ik vind dat we daar ook iets aan moeten doen. En dat gaan we proberen met de methodiek van Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat betekent dat wij gaan ook bijvoorbeeld ambtenaren vragen van, goh, wil je vrijwilliger worden om met een jongere te praten? Maar ook als kapellenaren denken van, god, dat lijkt mij wel wat. Dan kunnen ze zich ook aanmelden bij ons. En dan krijgen ze natuurlijk uitleg over de methodiek. En dan kunnen ze een jongere helpen om hun leven weer op orde te krijgen. Dan komt er een rapport. Dan gaan de jongeren zelf vertellen van, god, dit is wat ik nodig heb. Hoeven ze dat dan niet twee, drie, vier, vijf keer te doen. Maar gewoon één keer vertellen. Dat wordt dan automatisch via het systeem van Stichting Gelijkwaardig Gestel in AI gezet. Waardoor dat rapport er is. En dan kunnen wij er uiteindelijk weer mee verder om te kijken hoe we datgene wat is opgeschreven zo snel mogelijk kunnen organiseren.
6: Ja, ja. Dat zijn aardig wat dingen bij elkaar zo. U noemt een wachtlijst ten eerste. Waar gaat het over en wie staan daarop?
7: Nou, dat zijn jongeren die zich hebben aangemeld en die nog niet geholpen worden door ons op dit moment. Omdat er gewoon geen plek is, geen ruimte is. Omdat we natuurlijk met 8 man zitten in die club ambtenaren. Die dus die ouders, maar ook de jongeren, proberen te helpen. En dat betekent dus als mensen zich aanmelden, dat ze soms op een wachtlijst komen. Dat heb ik liever niet. Dus proberen we dat via deze manier te organiseren. Zodat ze snel mogelijk van die wachtlijst afkomen. Waardoor ze zo snel mogelijk geholpen worden. Die luisterfunctie hebben we nog niet. Maar daar gaan we een pilot mee doen. En beginnen we heel klein mee. Rotterdam begint daarmee met 100 man. Nou, wij zijn 10 keer kleiner, zeg ik altijd. Dus wij beginnen heel klein met een pilot van 10 jongeren.
6: En dat is het luistergedeelte. Dus u wilt eigenlijk mensen hebben die puur gaan luisteren naar de jongeren. Weinig praten, maar voornamelijk luisteren. En zorgen dat daar een goed verhaal uitkomt. En dat zij zich ook gehoord voelen. En dat is dan onderdeel van het project van de prinses.
7: Exact. Ja, dat is precies goed zoals je het zegt.
6: Waar moeten die luisteraars aan voldoen?
7: Nou, kunnen luisteren. Betrokken zijn bij de jongeren. Ze proberen het een groot hart te hebben. Want ze moeten proberen de jongeren te helpen. En uiteindelijk, het systeem gaat dan ook via AI zorgt dat er een rapport komt. En dat komt dan bij ons terecht, bij de gemeente. Ze kunnen zich aanmelden. Mag ik het e-mailadres zeggen? Het is trouwens een verschrikkelijk e-mailadres, maar daar kan ik ook verder niks aan doen. meld.kinderopvangtoeslag@kapellendijssel.nl.
6: Oké, maar dan gaat u die luisteraars bij elkaar krijgen. Waar gaan ze dat doen, op welke manier? En hoe weten ze wat er van hen verwacht wordt?
7: Daar worden ze over geïnstrueerd door de stichting. Stichting Gelijkwaardig Gestel. En dan krijg je alle uitleg. En dan ook de training, zeg maar. Ambtenaren van ons wilden dat ook gaan doen. Onze gemeentesecretaris is bijvoorbeeld ook luisterend schrijver. Maar dat gaat dan over volwassenen. En wij gaan proberen om ook ambtenaren zover te krijgen om als vrijwilliger op te treden. Dus nou ja, we hebben er 100 nodig ongeveer. Er zullen geen 100 ambtenaren dat gaan doen, denk ik. Dus als de kapellenaren zijn, heel graag dat verschrikkelijke e-mailadres. Anders mij gewoon een mailtje sturen via de site. Dat komt ook wel goed. En ik hoop dat we daardoor zoveel mogelijk jongeren nog kunnen helpen. Want 1 september 2027 is het laatste moment dat er nog aangemeld kan worden. Dus als er nog jongeren lopen die dit horen, die wel al erkend zijn door de Belastingdienst, je kunt je aanmelden tot 1 september 2027. En dan via dit e-mailadres of anders mijn e-mailadres, dan komt het ook goed.
6: Voorlopig is het nog juni 26, ja. Dus dat is nog een hele tijd weg. En we hopen natuurlijk dat er veel mensen komen die luisteraarsfunctie gaan doen. Gaat dat allemaal in de BIEB gebeuren, in de bibliotheek?
7: Nee hoor. Je mag gaan zitten waar je wil. Al weet ik veel. Al ga je in de kroeg zitten met z'n tweeën. Dat maakt niet uit. Je mag zelf bepalen met elkaar waar je gaat zitten. De bibliotheek is wel een luisterpunt geworden. Dus daar zou het kunnen. Maar als je denkt van ja, ik voel me prettig om ergens anders te gaan zitten. Ga je met z'n tweeën ergens anders zitten.
6: Nou ja, Capelle is natuurlijk wel een vrijwilligersstad. Hè? Er zijn heel veel mensen die dergelijke dingen doen. En als je enige affiniteit hebt met de kinderopvangtoeslagaffaire. En je kan daar een helpende hand bieden. En je bent dan ook nog verbonden op een of andere manier met de prinses in dit geval. Dan zou dat mensen aan kunnen trekken. Maar ik hoorde u ook over die klankbordgroep. Wat gebeurt daar dan mee?
7: Ja, dat zijn 8 jongeren die dus gedupeerd zijn door de toeslagaffaire. En die ik gewoon 1 keer per kwartaal, 1 keer per 4 maanden wil spreken. Van goh, wat leeft er onder de jongeren? Gaat het goed? Helpen we ze voldoende? Zeg maar met de dingen die wij doen als gemeente voor ze. Wat kunnen we nog beter doen? Nou, dat soort zaken. Dan bestellen we pizza en dan gaan we met elkaar daarover in gesprek.
6: Nou, wethouder Erik Vaassen, laten we hopen dat er veel mensen op afkomen. Of dat er mensen zijn die iemand anders kennen, waarvan ze zeggen, dat is iemand waar ik altijd mijn verhaal bij kwijt kan. Die zou een kandidaat zijn. Dan kan die zich ook melden, neem ik aan.
7: Zeker, zeker. Je merkt ook dat er een groeiende behoefte is om juist jongeren die gedupeerd zijn, om die beter te bereiken en te ondersteunen. En ik zou zeggen van, als je mensen kent, laten we met elkaar de schouders onderzetten om die jongeren te bereiken, zodat we ook gewoon weer een normaal leven kunnen opbouwen.
6: Belangrijke zaak. Hartelijk dank voor nu, wethouder Erik Vaassen.
7: Graag gedaan.

0: Gareth Gate met Anyone of Us. Ja, moet ik wel natuurlijk bij de juiste plek staan. Sta ik niet. Ja. Afgelopen zaterdag kregen de graven van Molukse kneelsoldaten en marine een blijvend eerbetoon. Het was een dag vol met emoties, saamhorigheid en ceremonie. Thomas Bresser was de hele dag erbij aanwezig en vroeg burgemeester Manusama hoe hij de dag heeft beleefd.
1: Het is een hele mooie dag. Het is natuurlijk een mooie dag voor de Molukkers, maar eigenlijk voor alle kapellenaren. Hè? Want de Molukkers maken ook onderdeel uit van kapellen aan de IJssel. En het is nu ook heel erg mooi dat de grafrechten voor deze mensen, dat dat nu echt geregeld is.
2: Ja, daar heeft u zich hard voor ingezet.
1: Ja, samen met wethouder Gijsler, maar ook met steun van de hele gemeenteraad, waren we echt blij dat dit kon worden verwezenlijkt.
2: U loopt al de hele dag mee vanaf begin van de dag, de ceremonie. Ja. Hoe heeft u die beleefd?
1: De ceremonie was erg mooi en waardig. En ja, eigenlijk zag je ook dat er ontzettend veel mensen aanwezig waren. Maar dat men ook heel erg emotioneel er betrokken bij was. Hè? Want het gaat echt over die eerste generatie. En er is bijna niemand meer over van die eerste generatie. Dus een hele mooie dag. En het is ook een dag waarop je weer mensen tegenkomt die je lang niet hebt gezien.
2: Ja, dat is zeker waar. En er was nog wel iemand van de eerste generatie natuurlijk. Ja. Kan ik daar meer over vertellen?
1: Nou, als je daarnaar gaat kijken, hè, dan zie je dat die eerste generatie, daar is bijna niemand meer van over. Een handjevol nog in Nederland. Maar er was wel één iemand aanwezig. En we waren ook blij dat hij dit nog heeft kunnen meemaken.
2: Ja, inderdaad. 98. Heb je een beetje om je heen kunnen kijken ook en aan mensen kunnen vragen of praten over hoe zij deze dag hebben beleefd?
1: Ja, iedereen vindt het een hele mooie dag. Een waardige dag en ook een emotionele dag. Sorry. En ook een dag waarvan men zegt, nou, mooi dat hij nu gekomen is. We hadden gelukkig het weer mee. Dus in die zin, alle mogelijke manieren is het een mooie dag geweest.
2: Nou, u zegt mooie dag en het zonnetje staat meteen op mijn gezicht. Ja. U bent ook nog even naar de begraafplaats geweest. Ja. Hoe was het daar?
1: Nou, ook daar heel veel familieleden van de mensen die daar begraven lagen. Ook weer heel mooi, waardig. Men had witte bloemen bij zich om inderdaad de oudere generatie te herdenken. Die hier onder zeer moeilijke omstandigheden zijn begonnen.
2: Ja, zou u dat eens uit kunnen leggen voor de mensen die het niet weten?
1: Nou ja, weet je, het waren natuurlijk allemaal kneelmilitairen. Militairen die eigenlijk voor Oranje, voor Nederland hadden gevochten. En ze zijn hier naartoe gekomen met de belofte dat ze heel snel zouden terugkeren. Ze kwamen hier aan en werden ook op de kade al direct ontslagen. En dat is iets wat natuurlijk niet goed is. Waar ook nog steeds littekens van zijn in de Molukse gemeenschap. En ik heb vandaag ook gepleit dat die verontschuldigingen vanuit de Nederlandse overheid, dat die ook zeer snel gaan komen.
2: Ja, u vertelde dat inderdaad tijdens uw toespraak ook hier. U bent vorige week ook in Den Haag geweest bij meneer Jetten. Hoe was dat gesprek?
1: Een heel goed gesprek. En ik was daar natuurlijk op persoonlijke titel. Maar ik heb daar wel gepleit voor die verontschuldigingen. Maar niet alleen voor de verontschuldigingen. Maar ook dat er een programma komt met allerlei zaken. Zoals bijvoorbeeld dat het beter in het onderwijs komt. De geschiedenis van de Molukkers hier in Nederland. Maar ook dat er goed nog eens wetenschappelijk wordt gekeken. Wat is er nou in die tijd gebeurd? Wat is er nou misgegaan? Dus er moet echt wel een programma aan worden vastgekoppeld.
2: En hoe reageerde hij daarop?
1: Ja. Hij reageerde heel positief, maar we moeten natuurlijk wel even kijken, want hij heeft natuurlijk met meerdere zaken rekening te houden hoe dat verder gaat.
0: Ja, voor de opa en oma van Di Stefano Noia kwam het eeuwige grafrecht te laat. Zijn ooms en tantes hebben niet lang geleden besloten die graven te laten ruimen. Thomas Bresser ging dan ook met hem in gesprek en vroeg hem waarom deze dag dan zo belangrijk voor hem was.
3: Met de gedachte dat we dit doen voor onze basis, waar ook wij als Sassuriten uit voortgekomen zijn. Onze eerste generatie hebben wij hiertoe besloten om dit inderdaad te gaan doen. En is de nagedachtenis aan onze opa's, onze oma's, heb ik dan ook deze dag heel vrij emotioneel beleefd. Dat was heel mooi en heel bijzonder, mag ik wel zeggen.
2: Je zegt opa's en oma's. Welke gedachten gingen er dan door jouw hoofd vandaag vooral?
3: Nou ja, goed, het is... Kijk, je weet hoe ze hier zijn gekomen. En kijk, het verhaal is al bekend. Het zou in principe al heel bekend moeten zijn. Die komen op dienstbevel. vervolgens worden ontslagen en vervolgens ben je helemaal niks meer. Nou, dat is inderdaad ook het nummer wat ten gehoor is gebracht door Esther Nijhoven. Ja, daar, dat zegt eigenlijk al alles. Van de pijn die zij hebben moeten meemaken om... die ze hebben gewoon niet hebben moeten meemaken. Ja, dat is gewoon pijnlijk. Wij denken eraan hoe groot die pijn is. Maar de pijn is voor hun nog groter geweest dan dat wij het kunnen voorstellen. Ja, en dat doet gewoon pijn. Wat voor verdriet zij hebben moeten... wat zij voor verdriet hebben moeten ondergaan.
2: Ja. En dan is het vandaag een dag waar je extra vaak dan even bij stilstaat, denk ik.
3: Ja, je staat er uiteraard extra bij stil, omdat het weet, hè, ter nagedachtenis aan. En dan voel je eigenlijk alle emoties, die voel je dan gewoon opkomen. En hoe groot en stoer je dan ook bent, maar op dat moment voel je het wel. En een aantal momenten tijdens die hele ceremonie, alle namen werden opgenoemd, dat het lied van Esther Nijhoven werd gezongen. Ja, dat is gewoon, het gaat dan echt door merg en been. Ja.
2: Bent u vandaag nog naar een van de begraafplaatsen geweest?
3: Ik ben vandaag alleen naar Oud-Kralingen geweest. Het graf van mijn opa en oma is inmiddels geruimd. En daar werd dan in de ceremonie werd daar ook dan aan gedacht. En dat wilde ik wel meemaken. Dat wilde ik wel zien hoe die nagedachtenis dan is. Ja, en daar aangekomen, dan was het tweede moment dat werd onthuld. Ja, en dat... ik was er ook de enige die daar stond als vertegenwoordiger van een graf dat is geruimd. Ja, dat doet je wel wat. Ja.
2: Is dat op deze dag misschien extra pijnlijk dat die al geruimd is, omdat er nu natuurlijk over de graven vereeuwigd zijn eigenlijk?
3: Ja, het is natuurlijk, hè, kijk, had je... hadden we allemaal een glazen bol en hadden we dat inderdaad van tevoren kunnen voorzien dat dat zou gebeuren. Weet je, dan was dat uiteraard niet gebeurd. Maar ja, goed, door mijn ooms en tantes is daartoe besloten. Daar heb ik ook alle respect voor. Maar als je dit dan hoort, dan is dat wel heel erg pijnlijk. Dat dan het graf van jou, van mijn opa en oma, dan... geruimd is en dat dit dan vervolgens dat hiertoe werd besloten.
2: Voelt die plek waar u vanmiddag die bloemen hebt neergelegd bij de gedenksteen, voelt dat dan ook nu een soort onderdeel van jou en van jouw opa en oma?
3: Ja, goed, het is een gedenkplaats geworden. Het is inderdaad niet alleen voor de graven die zijn geruimd, maar ook voor de mensen die zijn gecremeerd. Dus ergens is inderdaad wel zoiets van, oké, als ik er naartoe wil gaan, heb ik daar in ieder geval een plek. Tegelijkertijd weet je ook van, het is een algemene plek. Dus het is niet specifiek voor mijn opa en oma. Maar goed, dat neemt niet weg dat dat een gedenkmoment is, een gedenkplek.
2: We hebben het vooral nu over jouw persoonlijke ervaring gehad van vandaag. Hoe heb je het ervaren als je om je heen kijkt? Je hebt vandaag natuurlijk ook daar in het midden gestaan. Als je om je heen keek, wat zag je bij andere mensen gebeuren vandaag?
3: Je ziet heel veel, emoties. En niet alleen zien, je hoort ook heel veel emoties. In de gesprekken, maar ook als mensen stil zijn. Dan zie je dus inderdaad dat ze terugdenken aan ouders. Aan grootouders, aan opa's en oma's, of overgroot opa's en oma's. Dus ja, het is heel emotioneel om dat te zien en ook heel mooi tegelijkertijd. Want je ziet dan inderdaad hoe groot de draagkracht is binnen de Molukse gemeenschap hier in Capelle. Iedereen wil of een manier dan ook, een steentje bijdragen aan dit proces, aan dit geheel.
2: Ik hoorde de burgemeester vandaag zeggen dat er vanuit Den Haag niet genoeg erkenning is over de Molukse gemeenschap en wat er allemaal in het verleden is gebeurd. En dat dat zou moeten veranderen. Daarin is het gesprek ook aangegaan. Ben jij het daarmee eens? Moet er vanuit Den Haag veel meer gebeuren?
3: Ja, kijk naar waar hoe het is ontstaan. Waar begint het? Waar ligt de belofte? Tuurlijk, het ligt allemaal bij de staat. Kijk, dat de individuele gemeentes dat oppakken is mooi. Daar waar een Molukse wijk vertegenwoordigd is, tuurlijk pakken ze dat op. Alleen dat moet niet van hun komen. Mag van hun komen, maar het moet vanuit de staat komen. Want daar is het begonnen. En zij moeten dus inderdaad doen wat ze moeten doen, wat ze hebben beloofd.
2: Dus dat is goed dat onze burgemeester daar achteraan gaat.
3: Ja, heel mooi. Heel terecht ook dat hij dat heeft aangekaart en ook zo heeft verkondigd. En nu is dat inderdaad aan de staat.
0: Ja, en onze redactie deed navraag bij de Rijksvoorlichtingendienst of er bij premier Rutte en het kabinet een landelijk excuus wordt overwogen. Maar dit werd niet bevestigd, nog ontkend. Wel werd de volgende reactie gestuurd. Het jubileumjaar 75 jaar Molukkers in Nederland markeert een belangrijk moment in dit deel van onze geschiedenis. Ook vanwege de hoge leeftijd van de eerste generatie Molukkers. Het kabinet bekijkt momenteel hoe het hier op een waardige manier bij stil kan staan. En is hierover in gesprek met de gemeenschap. De mogelijkheid bestaat dat als dit kabinet officieel excuses zou maken, dat dit mogelijk kan gebeuren tijdens de onthulling van het Nationaal Monument Ulu Kora op zondag 21 juni 2026 aan de Lloydkade in Rotterdam. De Rijksvoorlichtingendienst liet de vraag onbeantwoord of een afvaardiging van het kabinet aanwezig zou zijn bij die onthulling. Nou, een uitgebreide videoreportage is over dit over afgelopen zaterdag is te zien op onze website www.ckzvandaag.nl waar je ook onder meer kan lezen over juf Carina Reijnen die Noah Lang in de klas had, de Kapelse voetballer die voor Oranje actief gaat zijn. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van IJsselnieuws. Volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie terug. En hebben jullie daar tips voor of vragen over? Laat het weten. Mail naar redactie@ckzvandaag.nl. Na het nieuws zijn we weer bij jullie terug. Wanneer This Is Soul op jullie radio is. Tot volgende week.
4: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
5: Ik ben Martin van den Boogaard. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
9: Radio Capelle. Bring it on home, daddy.

0: dat het in april 2026, 10 jaar geleden, was dat Prince overleed, open ik een aantal van deze soulshows met Prince. Zoals vandaag met het nummer Darling Nikki van het geweldige album Purple Rain 1984. Ik denk dat er niemand is ter wereld die dat nummer niet kent, of in ieder geval dat album niet. Hey, hallo, fijn, je bent er voor een hele nieuwe soulshow. Ik ga lekker veel muziek achter elkaar draaien en je weet het, oude soulmeuk, nieuwe soulmeuk, maar ook hier en daar een bluesplaat of een disco of een jazzy, jaren 50, 60, popmuziek. Je gaat het allemaal meemaken. Pretentieloos lekker muziekjes luisteren. Als tweede zo Charles Smith met Why Can't I Cry van Ashes to Ashes. Dat album werd uitgebracht in 1971. Nina Simone, de vorige keer ook gedaan, daar ga ik gewoon ook even mee door. Een prachtige dame. Backlash Blues is wat zij uitbracht in 1967. En daarna veel eerder de blues van Little Esther. Crying and Singing the Blues 1951. Man, oh man. Charles Smith, Nina Simone, Little Esther.
1: Everybody's talking about heartaches, pain and misery. But they wouldn't laugh if they knew what it had done to me. They just pass everything off with a tear.

Ik vertelde het net al, veel oude meuk, maar ook nieuwere dingen. We gaan even wat nieuwe dingen laten horen. Mike Ferris' album The Sound of Muscle Shoals van vorig jaar is een grote aanrader. I'll Come Running is wat ik gekozen heb. Mike Ferris zo als eerste. Daarna de Bone Shakers van hun album Live to Be This 2025. Het nummer Tears of the World. Mike Ferris en de Bone Shakers.

weer afwisselen. Twee oude dingen en vervolgens twee nieuwe dingen. Vier dingen achter elkaar dus. We beginnen met twee grootste heren binnen de soulmuziek. Tommy Hunt's album The Biggest Man is echt een aanrader. Staat vol met heerlijke zwijmelsoul. Lover is wat ik gekozen heb. Daarna die geweldige Wilson Pickett. 1968 singeltje I've Found a True Love. Nou, dat is fijn voor hem. Dat is niet iedereen gegund. Daarna gaan we naar 2026. Van The Man Morrison maakte in 2026, begin van het jaar, een nieuw album met de titel Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Ain't That a Shame gaat het nummer worden. En ik hoop dat het eraan zit te komen, het volume 2 van Soul Brother volume 1, de opvolger, want dat album is alweer van 2024. Back to the Beginning is een van de fantastische nummers van dat album. En dan heb ik het over de Reverend Sean Amos. Je weet het, hè? Je kunt altijd alles teruglezen als je je even aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dat kan via anitaundercover@gmail.com. Ook voor eventuele verzoekjes of op- en aanmerkingen. Voor nu Tommy Hunt, Wilson Pickett, Van Morrison en de Reverend Sean Amos.

vrouwenstemmen die je hoorde in dat nummer van de Reverend Sean Amos waren die geweldige McCrary Sisters. De staplezingers nu People My People van het album uit 1968 Soul Folk in Action. Daarna Lucas Lollipop, nou dat is ongetwijfeld een aangenomen naam. Don't Hold On To Someone, tussen haakjes Who Don't Love You, 1967. En daarna gaan we even naar New Orleans, naar de Cajun Music via Clifton Chenier met A.T.T.V. of V, dat gaan we zo horen, 1955 in ieder geval, die geweldige accordeonist. De staplezingers Lucas Lollipop en Clifton. En dan laten we zijn achternaam even zitten.

dames nu die allebei in hun eigen vakgebied groot waren. Als eerste natuurlijk de Queen of Soul, Aretha Franklin. Die kent iedereen. Operation Heartbreak 1962. 1972, redelijk aan het begin van haar carrière, bracht Betty Wright, die in 2023 helaas vroeg overleed, het nummer Clean Up Woman uit. Maar heeft dus ook net als Aretha Franklin een enorm lange carrière gehad. De dames Aretha en Betty.

nog twee hele nummers voor je. Zo aan het einde van deze Soul Show. Mocht ik nog tijd over hebben, kan ik nu niet zo goed inschatten. Dan verzin ik nog iets lekkers. 1948. Hoe kan het, hè? Dat ik dat gewoon op de computer op kan nemen. En dan online kan zetten. En dat je dan mee kunt luisteren. 1948. Big Joe Turner en Pete Johnson. Baby, Won't You Marry Me? En daarna veel modernere blues van Mike Finnegan. Don't Answer the Door van het gelijknamige album Mike Finnegan 2026. Dus we gaan van 1948 naar 2026. En dan ga ik je vragen of je volgende keer weer bij bent. Zorg ik dat ik weer een lekkere playlist voor je aan elkaar knutsel. Tot die tijd een fijne week. Hey, doeg!

0: get home about the break. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 Radio Capelle.
14: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Alsof het uit zijn tenen kwam. Barry Manilow met Mandy. Goedenavond. Welkom bij de late avond. Het is maandagavond, net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van je dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen vanuit Zuid-Holland. En ook deze uitzending staat weer bol van inspirerende verhalen en bijzondere initiatieven. Herman de Bruin ontvangt Hans Kieremans, voormalig docent en werkzaam geweest in de ouderenzorg. Hij vertelt over zijn passie, over poëzie en zijn bundel Parels in de Mist. En dan vervolgens gaat Tera Cox praten met Vanja Vukovic van de Bibliotheek Schiedam over de terugkeer van de Schiedamse Poetry Slam en de kansen die dit biedt aan dichters, spoken word artists en andere woordkunstenaars. En dan tot slot, zo rond de klok van 11:45... spreekt Herman de Bruin met Ton Severijn en van Kamerkoor Delft Blue over het concert Keer het Tij, waarin muziek, maritieme innovatie en aandacht voor het belang van gezonde oceanen samenkomen rond World Oceans Day 2026. Nou, dat alles in het kort, in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. En we gaan luisteren naar Harry Styles, de nummer, en dan moet ik even spieken hoe het nummer heet. Sweet Creature. Veel plezier met de late avond.

Trouble, Ray LaMontagne. Prachtig nummer. Speciaal voor jou hier in de late avond. Tot middernacht zijn we bij je met nieuws en achtergrond uit de regio van Zuid-Holland. Zometeen Hans Kiedemans. Hij is gepassioneerd docent van het Rock Mondriaan in Delft. Na een aantal jaren is hij gaan werken in de ouderenzorg. Veelal in verpleeghuizen als hoofdwelzijn. En als hobby heeft hij gedichten schrijven. En hij gaat praten met onze Herman de Bruin. En dat gaan ze doen naar de Chillites met het nummer Oh Girl uit 1972.

0: Hans Siermans is mijn gast in de studio. Hans, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt altijd in de gezondheidszorg gezeten.
1: Ja.
0: Jarenlang. Ja. Maar er is een dichtbundel uit voortgekomen.
1: Ja,
0: ja. Hoe rijmt zich dat met elkaar? Want dat is niet meteen iets waar ik aan denk als ik aan de gezondheidszorg denk.
1: Nee. Ja, het komt eigenlijk voort uit een hobby binnen een cabaretgroep.
0: Oh.
1: Die we hadden in het verpleeghuis waar ik werkte. En op de een of andere manier zijn we wat bekender geworden door mee te doen aan een talentenjacht in Berkel. En daar werden we uiteindelijk tweede van de ruim 40 deelnemers.
0: Zo.
1: Nou. Eigenlijk hadden we eerste moeten worden, maar we waren met z'n achten. En de prijs was een reis naar Noorwegen. Dus ze hebben maar een zangeres gekozen om...
0: Vanwege de financiën ging
1: dat. Maar dat heeft eigenlijk een sneeuwbaleffect gehad. En we hebben heel veel opgetreden. Echt door het hele land. Ja. Ook in grote theaters zoals De Doelen.
0: Okay.
1: En Beatrix Hall in Utrecht. World Trade in Den Haag. Nou ja, en zo nog wel meer. En dat waren natuurlijk wel uitdagingen. We hebben het heel lang gedaan. Totdat een van de meisjes helaas overleed. En toen zijn we gestopt. Het is een prachtige hobby waar we nog steeds op terugkijken.
0: Ja. Ja. Maar is het thema dan ook vanuit de zorg ontstaan?
1: Ja. Want het was vooral optreden voor vrijwilligers. Mm-hmm. Of ook voor mantels,

0: zo ontstonden de liedjes en ja, teksten voor je een presentator, een act hadden ook wel zonder
1: ja,
0: liedjes.
1: Ja, het was niet enkel een liedjesprogramma.
0: Nee, maar wel vrij veel liedjes.
1: Ja, toch wel. Ja. En ik begreep van je dat die liedjes nog te beluisteren zijn.
0: Er zijn een aantal liedjes die te beluisteren zijn. Die staan ook op mijn website, Lichtpuntjes. En nou, als je daarop klikt, dan kom je vanzelf een aantal van die liedjes tegen die ingezongen zijn. Ja.
1: En dan ben je met teksten bezig. En dan komt er ook nog twee gedichtenbundels uit voort.
0: Ja, ook vanwege toch wel het succes dat het had, dat het mensen aansprak. En ja, dat is eigenlijk de reden geweest dat ik daarmee door ben gegaan. Het werd ook gelezen op Facebook, want daar plaatste ik dan wel gedichten op. Alhoewel dat ook niet mijn lievelingssite is, moet ik zeggen. Ik doe er verder niks mee.
1: Maar dan worden wel verspreid.
0: Ja, dat is de bedoeling ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En de gedichten zijn allemaal toch gericht een beetje op de zorg, denk ik. Hè?
0: Ja. Ja, de zorg staat wel heel centraal. Ook, maar breed de zorg. Niet alleen personeel, maar ook vrijwilligers.
1: Ja. Ook iedereen die met studenten, de zorg te maken heeft, die kan daar herkenning uit halen.
0: Ja, precies. En herkenning is bij dementie natuurlijk
1: dat is zeker
0: een belangrijk punt. Ja.
1: We hebben het over Parels in de Mist, jouw gedichtenbundel. Die is verkrijgbaar.
0: Die is verkrijgbaar onder de titel Lichtpuntjes. Dat is de titel van mijn website.
1: Ja.
0: En als mensen daarop kijken, dan kunnen ze ook mijn e-mailadres vinden. h.sieremans@hotmail.com. En dan kan de dichtbundel besteld worden. De prijs is €10, exclusief verzendkosten. Dus,
1: dat valt allemaal nog mee.
0: Dat valt.
1: En het is een dikke bundel, dat kan ik vaststellen.
0: Ja, ik heb ook wel eens voorgesteld, want dat is bij een eerdere bundel wel gebeurd, die ik ook had geschreven, dat het een cadeau werd, bijvoorbeeld bij Dag voor de Vrijwilligers.
1: Ja.
0: En dan dan was ik natuurlijk wel de nodige bundels.
1: Dat wou ik zeggen, dan heb je er wel een paar nodig natuurlijk.
0: Ja.
1: Een mooi verhaal, Hans, om zo je werkzame leven een beetje op terug te kijken ook, denk ik.
0: Ja, ik kijk er ook met dankbaarheid op terug, ja.
1: Dat is mooi. Dan kunnen we Hans Sieremans bedanken voor wat hij ons heeft verteld en u heeft verteld. En dan gaan we gewoon verder met de dichtbundel te bestellen. Een dementie is een moeilijk onderwerp, maar je maakt het wat lichter met die lichtpuntjes.
0: Ik hoop het.
1: Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

De gebroeders Gallagher, Oasis, Don't Look Back in Anger. En daarvoor het Franstalige Tout va changer. En wist je dat de beroemde slogan Diamonds Are Forever helemaal niet uit de juwelierswereld kwam? De slogan werd in 1947 bedacht door copywriter Francis Geraghty voor een reclamecampagne van een diamantbedrijf, De Beers genaamd. Het werd een van de succesvolste reclameslogans ooit en veranderde wereldwijd de traditie rond verlovingsringen. De uitdrukking werd zo bekend dat zelfs een James Bond film uit 1971 de titel Diamonds Are Forever kreeg. De soundtrack werd gezongen door niemand minder dan Shirley Bassey. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En daarna, na een jaartje pauze, is de Schiedamse Poetry Slam terug. Dit jaar wel in een iets andere opzet. Met één officiële slam op woensdag 8 juli. Dat alles na Shirley Bassey.

0: De Schiedamse Poetry Slam is terug. En aan de telefoon Vanja Vuskovic van de Bibliotheek Schiedam. Vanja, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Vanja, een Poetry Slam. Het is een internationaal concept. Maar even voor de onwetende onder ons, wat is het precies?
1: De letterlijke vertaling van Poetry Slam is eigenlijk een poëzieslag. Het is een kruising tussen literatuur en sport. En dat klinkt misschien heel heftig, maar het zijn eigenlijk dichters.
0: Ja.
1: Kortweg slammers die op een podium een wedstrijd met elkaar aangaan. Door middel van woordkunst.
0: En wat is het doel daarvan?
1: Nou, het doel is eigenlijk vooral ontmoeting en community. Maar omdat het natuurlijk een competitie is in de bibliotheek. Het is natuurlijk de Schiedamse Poetry Slam. En uiteindelijk wordt de winnaar van de finale mag naar het NK Poetry Slam.
0: En ook nog internationaal?
1: Nou ja, internationaal ook. Dus het is eigenlijk een heel internationaal concept, ja.
0: Kan je toch een concreet voorbeeldje geven van welke mensen nou allemaal komen en wat ze precies gaan doen?
1: Nou ja, wat ik sowieso kan zeggen is hoe het de afgelopen 5 jaar is gegaan. Want we hebben inmiddels al heel veel talenten een podium geboden. Misschien is KMR bij jullie bekend. Dat is al 2 jaar de staddichter geweest van Schiedam. Nou, dat was de winnaar geweest van de eerste editie. Ja, het is eigenlijk een finale dit jaar. En tijdens die finale gaan poëten, spoken word artiesten het tegen elkaar opnemen. En het publiek mag stemmen. Dus het is eigenlijk een avond vol ontmoeting en luisteren naar talenten. Wat we dit jaar anders gaan doen is dat we een open mic organiseren op woensdag 10 juni. Dus iedereen die wil mag lekker langskomen en zijn talent laten zien.
0: Open mic betekent echt heel casual. Je kunt er gewoon naartoe gaan en ter plekke beslissen van ik ga nu iets brengen. Of moet je daar nog speciaal voor opgeven of zo?
1: Je kan je opgeven. Alle informatie staat op de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Ja.
1: We zeggen ook geef je op, zodat wij in ieder geval een beetje kunnen weten hoeveel mensen meedoen. Maar je mag ook gewoon lekker spontaan langskomen. En je mag ook gewoon komen genieten van de performances. Dus je hoeft niet per se mee te doen, maar je mag lekker als publiek meedoen.
0: Leuk. En zit er aan die open mic nou ook een soort selectie aan vast van daaruit een bepaalde selectie, die gaat naar die slam, naar die poetry slam, of werkt het niet zo?
1: Nou, niet per se, maar ik zou zeggen, kom vooral langs op de avond, want ook daar wordt wat extra informatie gegeven dan wat wij op onze website hebben staan. Ik zou het meer zien als een oefening ook.
0: Ja.
1: Stel je wilt meedoen aan de finale op 8 juli. Dan is het misschien ook leuk voor je om even op 10 juni langs te komen en in ieder geval je talenten te laten zien. Om ook als een soort van oefening te zien en mensen te ontmoeten. En ja, dat dus.
0: Het publiek dat beslist dus wie er gaat winnen. Waarop merk jij, let dat publiek nou? Welke criteria leggen ze aan de dag?
1: Het gaat natuurlijk niet alleen om om spoken word, maar ook echt om de performance. Dus het gaat ook echt om hoe je het brengt, hoe de timing is, hoe het binnenkomt bij mensen. Je merkt ook wel heel vaak dat mensen oprecht geëmotioneerd door raken. Dus het is verschillend. Het is het hele pakket eigenlijk.
0: Dus het is niet alleen maar met engagement. Het kan ook echt met humor zijn en ter verlichting en vermaak. Echt letterlijk.
1: Absoluut. Het is echt hoe je het brengt en hoe het aankomt, absoluut.
0: Nou, mooi. We gaan even naar de gegevens. Je zei al 10 juni is die open mic happening.
1: Ja, klopt.
0: Daar kan je zo naartoe. En hoe laat start die?
1: Die start om 7 uur.
0: Ja, en dat is in de bibliotheek Schiedam, die hele mooie bibliotheek.
1: Ja, absoluut. Dat begint dus om 7 uur en dat duurt tot maximaal 10 uur.
0: Ja, en 8 juli is dan de Poetry Slam.
1: Ja, 8 juli is de finale van de Poetry Slam inderdaad.
0: Ja.
1: En ook die start om 7 uur en kan misschien tot iets langer dan 10 uur duren.
0: Ja, dat begrijp ik. En de toegang is gratis?
1: Toegang is gratis. Nou. Maar meld ze wel even aan via de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Vanja Vuskovic. We weten nu alles van. De Schiedamse Poetry Slam is terug. Dank je wel.
2: De late avond bij Radio Capelle.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wat een lief liedje. Het started with a kiss uit de 80e jaren met Hot Chocolate. En daarvoor Armand met Ben ik te min, het protestnummer uit 1967. Kamerkoor Delft Blue geeft op zaterdag 13 juni om 8 uur 's avonds het concert Keratei bij Loods M in Maassluis. Daarover straks meer. Eerst Billy Joel met Honesty.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

0: gaan praten over het concert Keer het Tij ter gelegenheid van World Oceans Day 2026. En dat doe ik met Ton Severijnen en die is in de uitzending. Ton, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent er namens Delft Blue, dat is een koor, hè?
1: Klopt, we zijn een kamerkoor, doen bij voorkeur modern klassieke muziek.
0: Modern klassiek? Wat is modern klassiek? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Meestal 20e eeuwse muziek.
0: Oké, ja. En dat is nu weer zo met Keer het Tij?
1: Dat is zeker zo. Ja. Zeker zo. Ja. Er is een World Oceans Day, dat is op 8 juni. En dat was voor ons een mooi kapstokje om eens een programma te maken over water, oceanen en klimaatdreiging. En klimaatdreiging die de oceanen bedreigt. Maar soms ook dat wij ook gewoon als mens of als visser of wat dan ook bedreigd worden. Soms de oceanen. Dus het komt van twee kanten.
0: Dat is de boodschap. Maar jullie zingen ook. Want dat is natuurlijk, ja, dat doet een koor nou eenmaal, een kamerkoor. Maar er is ook een spreker.
1: Klopt. We hebben voor deze bijzondere concerten met dit thema ook bedacht, kunnen we dat op een locatie doen die met water en oceanen te maken hebben, met zee. Dus we zijn in Delft uitgekomen op Deltaris, een groot onderzoeksinstituut met een befaamde golvengoot van 300 meter waar ze allemaal studies in doen. Dus daar gaan we niet in de goot, zo gezegd, maar wel in een auditorium van Deltaris een concert geven. En daar is ook een speciale kleine lezing, de Ocean Talk, door de directeur en klimaatonderzoeker van Deltaris, Bart van Hurk.
0: Een bijzonder programma, denk ik, want een kamerkoor dat heeft dat niet vaak, dat ze ook nog een TED-talk hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar wij wilden aan dit verhaal ook, net zoals de Verenigde Naties, een boodschap koppelen. Mm-hmm. Dus ook een maatschappelijke boodschap geven. En dat wilden we dus niet alleen met muziek illustreren, maar ook zeker met een kort verhaal. Het is geen, je zit daar niet in uren naar een lezing te luisteren.
0: Nee, nee.
1: Van 10, 12, 10, 15 minuten zijn zoiets. Dus dat is goed te behappen. En omlijst door muziekstukken.
0: Ja.
1: Uiteraard niet alleen over die klimaatproblematiek gaan. Dat zijn met name twee stukken die daarover gaan. En andere hebben vaak met water, oceanen te maken. Dus zoals vissers daar ook een gevaarlijk beroep uitoefenen. Zoals in een van de liederen of twee van de liederen over gaan. Waar vrouwen, vissersvrouwen aan de kade staan. Met hoop en vrees van gaat mijn man terugkomen.
0: Ja, dat is weer een ander soort.
1: Precies, dat is een ander soort. Of een ander stuk uit Amerika, de Storm, waarbij geïnspireerd op de krabvisserij in Alaska, waar ook een scheepje steeds slecht weer een storm op. Het begint wel vreselijk te waaien en golfslag. En ja, wat doe je dan met bemanning? Dan heb je niet veel meer te doen dan te bidden dat het maar goed af zal lopen.
0: Als mensen daar naartoe willen, waar moeten ze zijn en wat kunnen ze verwachten? Nou ja, wat ze kunnen verwachten, heb je net verteld, dus dat hoeft niet meer, maar
1: dat is op zaterdagavond 13 juni in Loods M in Maassluis. En dat is een voormalige grote scheepsbouwloods, die wat nu een culturele, maar ook innovatie hotspot is. Dus dat is ook mooi om zo'n programma in een oude scheepsloods te doen. Mm. Het andere is op zondagmiddag de 14e juni bij Deltaris. Kaartjes zijn er nog zeker te verkrijgen. Dat gaat het beste via onze website, kamerkoordelfloe.nl.
0: Dat is duidelijk. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes met het mooie koorwerk wat jullie gaan laten horen. Beetje moderne muziek, hè? Is dat voor iedereen
1: hoorbaar? Ja, wel, maar laat het publiek vooral niet afschrikken. We hebben ook beluidende muziek van Fauré uit eind vorige eeuw. En we hebben ook modernere stukken die. Het is niet allemaal piepknars, zeker niet. Er zit één stuk bij met pittige ritmes. Maar dat is ook een klimaatstuk, zo gezegd, wat gaat over een cycloon die de stad New York nadert. En de weerberichten, alle alarmfases worden gemobiliseerd. Er is een avondklok enzovoorts.
0: Okay.
1: En daar heeft de componist Jacob de Veldhuis een prachtig en opzettend stuk over geschreven.
0: Ja, dat is ook hoorbaar door jullie koor dan straks.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Het wordt een sprankelende uitvoering.
1: Zeker.
0: Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Ton Severijnen namens Delft Blue. Dank voor het gesprek.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 8 juni. Morgenavond dan zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Met ook weer de relaxte muziek en de interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl en daar vind je alles terug over dit programma. Mijn naam is Norbert Ketting en ik wens je welterusten voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Fijn dat je erbij was.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin. Van den Boogaard. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van de Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In de komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Stichting Roperun heeft zaterdagavond de opbrengst van de 35e editie bekendgemaakt. Dankzij de inzet van duizenden deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en supporters heeft de Roperun een bedrag van ruim 5 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker. De opbrengst van de Roperun wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Jaarlijks ondersteunt de organisatie meer dan 150 doelen en initiatieven in Nederland. Daarbij gaat het onder meer om hospices, palliatieve zorg, haarwerken, lotgenotencontact, vakanties voor mensen met kanker en hun gezinnen en andere voorzieningen die bijdragen aan comfort, ondersteuning en waardigheid in een moeilijke periode. Ook wil Roperun tot en met 2035 alle Nederlandse wensambulances financieren. In het voetbal heeft Nieuwekerk nog een kans om in de eerste klasse te blijven. Door met 0-0 gelijk te spelen tegen Brielen plaatste de ploeg zich voor de na-competitie. Komende zaterdag kan Nieuwekerk tegen Heinenoord bepalen wie van de twee in de eerste klasse blijft. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 8 juni. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Een paar opklaringen, maar het bleef lange tijd droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal kan het een pittige bui zijn, maar van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag sterk verschillen. In komende nacht daalt de minimumtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen overdag aanvankelijk weer droog met af en toe zon, maar later in de middag en avond neemt de kans op enkele buien weer toe. En dan gaat een matige tot krachtige wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen lager dan vandaag, zo'n 17 tot 18 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Tussendoor zijn er ook langere droge perioden met zonnige momenten. En de maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 17. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. De wind waait uit een noordwestelijke richting en dat betekent dat de temperatuur nog niet erg hard zal oplopen. Het wordt in de middag zo'n 20 tot 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.